onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonden Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste Nijs-reportages het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, uit binnen- en boeteland. Het is Trije Oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het Hert van de Frieske Marren. Dit is Radio Spannenburg.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

zee van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oeren.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt-het-vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zwakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Vuurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Bestel een tip van de NIJs-redactie of een bericht van de radio? Lid het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0514 60 21 21. De WhatsApp van NTV Spannenburg. 0514 60 21 21. Zet hem in die contacten.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Hout op zaterdag. Sneun om 4 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 5 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

zou je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje, om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het nijs, waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de jong en manje te moorn om 8 uur.

voor Stalwitte wat er te doen is in de regio? Zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Perzische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. Daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren de 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien. 'S Middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Het hebben we tijd van gezellige muziek. Uit de piratentijd. Hier is Romke met de eerste oren Frisianemix.

Ja, het is zo'n goede mensen. Het is wat een Fernand Boer. Ja, dat is vaak een Fernand Boer natuurlijk. Ja, mijn meneer in de studio is kapot. Dat is vanwege de bliksem niet in de vriendelijke wie maar de onwaar. En dat is wat vervelend natuurlijk. We kennen het net, maar mijn meneer draaien. En daar zijn we nu bij Ramgoed, Noodwaar. De herhaling van vriendelijke onwaar is het dus. Ik zal proberen dat het dus even wat op als je... Ja, dus ik heb wat we dan installeren met allerlei, want dat we net wennen, ik vind die de apparatuur daar erg hoog voor. Maar dat we allerlei even wennen, hoe het allerlei werkt, maar de muziek die draait al en ik schuk, dat ik toch wel opneem. Dus goed, het zal wel goed komen. Het is de zomer van de Dutch dat die mooie evening en we weer vieren met Willem Betty, want ja, die Carolientje, die zit natuurlijk weer van de simmerde.

En dat in de cel spritst my blue ghost. Ja. Red eye mix. Toen we de Kokomo's van Piet de Kanaren en we gingen verder. Ja, mijn mooie vader, mijn mooie jongen, dan gebeurde er van alles. Maar ik kon niet meer doen en dan is het wat vervelend. Want Jan die betrapte de poes in de buurmanskater.

Mooi stukje muziek van Ernst Molson, zijn Nederlander muzikanten. En ze vonden het zelf mooi, want ze hebben een lovely trombones. Ik heb het idee dat het een echo is, hè? Ja. Nou, ik weet het niet precies wat dat dan even van. Maar in ieder geval, ik heb hem weer vast al versteld. En ik denk dat het wat knapier is van morgen. Oh ja, het is nog een honderd liedje natuurlijk. Maar dat is het al van de volgende opnamtje in mijn eigen studio. En Molson zijn de muzikant en daarvoor zit Bremans. Maar de titel, ja, ja. Doe bist in sonnenschein. Nou, mooi dat je dat zingen zei, maar Monique West, die had het even in het water, ja, ik zit er wat Rijnwet in ontvangen, want ik denk dat Mona dit uitstuurt wordt, dat het dan wat Rijnwaarder is. Maar waar was het dan gewoon even aan? Er heb ik wel verlet van de buiken. De regenboogmantel is het volgende versje.

zon had zien dreemen. En ik dreem alleen maar van die eigen, van die levensstem. Wat moet ik je zeggen? Ik ken een protofraudier, maar er is er net koelse als die.

uit het mooie. Geweldig. Romy, wie je dat? En neem je, Romy met de Galderij. En wie die klauwt er dan? Dat is natuurlijk ook van de Amigos. En de Helena, de instrumentatie van de Jantjes. Ah, we kunnen nog even de Johnny Williams, mooie instrumentatie.

0: Och, die heer opa.
1: Ja, opa, is niet meer wat dan weinig van dat ding van toen. Ik heb me dat ook niet voorstellen trouwens. Ja. Een tuin van de witte rozen en dat van het sneeuwbaltrio. En ik geef hier mijn Katharina, de oudste zin, het fjouwer Tirolboe, die toch, ja, daar heb ik ons al bij. Ik denk die toch nog Katharina.

Katharina, dat was tekenmeester, ja. Je moet de klok wat in de gang houden. In de studio die het al een beetje mag, daar heb ik wat meer beeld. Daar kan ik even de kramp neerleggen, daar heb ik wat nice en ik heb wat agenda. Maar dat heb je helemaal net verhaal. Dus toen we dat, we hebben allemaal wat mensen, maar ik hoop dat de muziek wel een zin is. Ik heb het idee en dat het nou het laatste stukje over de herfstaspolka van Robert Paaier. En dan begin ik uit te vieren met de twaalfde natuurlijk, maar dat, dan ging ik hier in de eerst even om koffie. Maar fijn, hier in de herfstaspolka, uitgeluid van de eerste woord Friesiaan geweest.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn er zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen, vooral in het oosten en het noordoosten. Lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Het hebben tijd van gezellige muziek uit de piratentijd. Hier is Romke en Maide, 12 uur, Frisianemix.

0: Make the welcome in Twanoer van Frisia Mix.
1: Ja,
0: is een geluidje, knap bijstellen. Is je knap uit natuurlijk, met de bovenstegen. Het is een hele tijd van mij, de eerste woorden in de missie bij van dit, maar ik heb het idee dat het een beetje echt in mijn stem zit. Ik ben er niet net dat verhoren met dat, en dan net slag in ieder geval. De zon is beleven in de eerste test van de Heikregels. En dat is in de twaalf woorden natuurlijk heel goed eigenlijk, zonder mijn leven. Dat is net alleen de muziek die mooi is, maar zonder zin is het een missie te treuren natuurlijk. Maar ik heb mooi versies van Michael Hecht, dat is een Duitse jongen. Hij heet Ronnie, maar het was Hens. Hij is waar een buimenval, daar heb ik dat beleefd. Nou, een buimenval. Ik niet verder, maar een oren, een mooi versies van mij.

Mama Sunshine van Johnny Cash, Bob Dylan en June Carter. En daarvoor de Wailing Jennings, my Sally was a good old girl. Dan hebben we het Country Festival. We kennen hem met Tony Light en die hebben een walt, de Carousel Waltz.

Ja, ja, mooi festje. Blinde ogen van Hommie en Emmy Klein hier het festje. En de laat van Clyde, het derde voorbeeld van Bia Boezen. Ja, in gunnen Clyde, denk ik. En dat is het even wat, je is de auto die met de wollen. Maar dan zie je zo'n ding, die tekst gaan, want die muziek niet kan wel doen. Nou ja, als ik heel veel doel zit, dan ligt het misschien. Misschien is het 20 cent. Misschien is het cent. Maar enfin, het komt altijd het duur doen natuurlijk. Maar er is een alternatief. Want Jan en Rieke Hendricks, die hebben een pompstation gehad.

Dat heb ik bedoeld. Hydra. Maar het geeft allemaal niks. Niks aan in de zee. Ja, je kan van alles van maatje, maar misschien piepen op Texel. Dan zit je in ieder geval dicht bij de zee. Maar je wordt er eerst in en dan kind maar de Texel.

Dat Jan en Mien. We zitten er vroeger. Die ben er misschien wel met Tessel geweest. En die hebben Marianne in Tessel en zijn vetter in die schoen. Maar Jan moest het doen en die had dat ik schoen. En die dacht, dat kan vast niet worden. Want ik heb hetzelfde beleefd. Ja, ik heb het maar niet. Had ik

Nou, het is een mooie Marianne die van je bracht door het duo 0611. 0611. Nou, onbekende roep van mij, maar het is dan mooi vers. De Zimmerman die me krijgt en nou de voorje hebben. Wie verhaal ik het allemaal? En dan doen ze maar de Samringos. Ja, had ik het maar weten. Jan moest het doen, dat ik verteld dat hij de voorje. Maar nou weer de zit het maar Ronnie.

Meine Mutter war eine Zigeunerin in Wien, Ludwig, die hat eine neue Feste vor sich gebracht. Der Rote Rosen in von Frederik war man ein Romeo, meine Residee in der Medaille. En ik zit even op de klok en ik heb het idee dat het laatste stukje van de beurt is. Nou, ik hoop dat het van de mannen alweer een beetje knap bij mij gekomen is. Het weer wat in de war, de blikseminslag daar in de studio, McNeil, stikken en dan komt Nijwieke pas een Nijwieke in. Dus ik moest het even behelpen, jullie toestelling. Maar ja, apparatuur die ik heb, is koffie en druk heb. Dat het maar zo heel erg en ik denk dat het wel een beetje goed komt. Nou, ik hoop het wel. Ik ken het mezelf ook wel een beetje. Nou, we spitten dan maar aan mijn vestje van Moedefen, maar de Moed Polka. Nou, in ieder geval bedankt dat we die mee kunnen dragen na je weekend. Dan had dat aan je mij kunnen. Dus dat is een prachtig mooi programma. Groetjes.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het Hanta-virus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het Hanta-virus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet. 3 mensen, onder wie 2 Nederlanders, overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, daar zijn de Honeybirds en Fly. Nee, ik I can't let Maggie go. Nog een keer.
1: 1968. Dit is de gezellige Sneuntemoorn, mijn Anne de Jong.
2: Goedemorgen.
3: Hoi.
2: Goedemorgen.
3: Koffie.
4: Het is best genoeg.
0: Luisteraars, een hele goede morgen. Welkom bij de gezellige Sneuntemoorn op deze Sneuntemoorn, juni van het jaar 2027. Ja, het is de eerste van de nieuwe maanden. We zitten in een meteorologische simmer. De eerste sneeuw van juni. Een hele goede morgen, een gezellige Sneuntemoorn tot de klok van 11 uur hier op Radio Spannenburg. We staan een beetje wat even bevolkt. Sintje komt er misschien haast droog, maar ja, we weten het net. Misschien weet Jan Lolk het wel. Die vragen we straks in het tweede uur even. Als hij in Waarberg komt, hij even bij. Daarvoor hebben we dan de platense vrouw van Bart van Leeuwen. De eerste uur hebben we nog waar. De dubbele cappuccino straks, 12 nummers van wie weet ik, Neil Diamond. En Neil Diamond had ik een nieuw werk uitgebracht. Dus dat draai ik in je van en een hele orde meer. Maar dat is straks rond de klok van jou zien onder het genot van een bakje koffie. Ik ga dat nou trouwens, ik kan een bakje koffie bij. Nijs uit de regio komt voorbij hier in de gezellige Sneuntemoorn. De verslag jou is van RTV Spannenburg, die ben weer op paard geweest.

0: Ja, en je wordt dan geïnstalleerd, daar zal het gebeuren. Dan gaan we rond in de tijd naar 1588. Het historisch kijkfeest, dat gaat Joerd van Stad. En Radio Spannenburg die is van de week alles even bij een repetitie geweest. En dan klinkt het saai, Joerd, die sleert.
1: Nou, dit is een toneelstuk wat gaat over de slag om Sleat in 1588. En toen binnen Spanjaarden die hebben proberen om Sleat in te nemen. En die hebben hulphand van Pier Lupkes uit Sergaast. Nou, Pier Lupkes die werd ik zien als de verrader van Sleat op dat moment. En daardoor binnen de Spanjaarden Sleat inkwam. En ze proberen de stad in te nemen. Maar die ben gelukkig door de schutterij op dat moment verslaan.
2: Bij Vallen Ben zat het toen in de tijd ging. En doen we het heel stil, maar wij doen maar een beetje meer lawaai eerst doen. En het is dat prachtig mooi om Sleat wat te promoten en om dat hagen wat nooit te spelen. Schitterend altijd. Dat ik, van het begin gewoon altijd al hartstikke leuk altijd.
3: Wie dat nou, de eerste generalen?
4: Ja, zoals altijd, hè. Een beetje chaotisch, een beetje rommelig, maar toch wel prima volgens mij.
3: En hoe is het om schutter te wezen bij de toneelstuk?
4: Ja, dat doet natuurlijk wel mooi, hè, want we weten dat wij winnen. Dus we slaan echt goed op mijn koor, hè. Dus dat vindt hartstikke leuk, ja.
1: Ja, het is gewoon heel speciaal dat het een heel oud Friesk verhaal is. Wat nog steeds in het museum luidt bijvoorbeeld nog een heel oud boek uit 1664. En daar zit het verhaal omschreund in hele oude... hele oude belettering, oude bewudding. Dat is relatief kwad nadat de inval west is. Ze is maar zo'n 80 hier, dus dat maakt het ook wel dat het zeer aannemelijk is dat het een waargebeurd verhaal is.
3: Ze gingen er al van trok?
2: Ja, oh, blunderen, maar graag rond. Nou, let ze me eerst in.
5: Kom vooral alle keer op 6 juni 2026 naar Sleat. Vanuit Tollewoeren, rond Tollewoeren, gaan de poorten iepen. Voor volwassenen is €1,50. Voor bijen is €2. Kom vooral naar Sleat en dan beleefde een prachtig mooie middeleeuwse dooi.

2018 komt dit nummer van Lucas en Gea en het komt je toe. Nou, je hoort dus al je van de auto horen als leert aan het historisch kijkfeest. Is komt je straks geënt. Alex Warren het nieuwe plaat maken, Passenger.

0: Passenger, nieuwe single van Alex Warren. Jullie hebben dat een ruis. Spannenburg, net al in de sleert is er feest. In Skastebregen, daar is het dorpsfeest. Dat duurt tot de morgen, die is toch begonnen. Jullie hebben er een optocht die gaat door Skastebregen heen. En de Gatse Bosper, die treedt er ik nog weer op. Als het nou joen is, we zijn die klauwt al, dat is nu de middag. En daar is ik dorpsfeest in Elehuiden, Oorgekolder Worden. Die hebben juist er ik al begonnen. En Joert verplaatsen ze de feesten naar je Oorgekolder. En daar is een zeskamp en daar heb ik nog van alles te redden. Maar in Harig, daar ben ze ik. Ik feest en daar is de midzomerfeesten en ja, daar is Joen, daar ik een band die treedt erop. Dat is een tribute band, die speelt nummers van de Golden Earring en wie zijn nog ben ik mijn info. Die ken ik zo het net de first kind over. Nou, oh ja, hier is het de begintune om 8 uur de entree. Is €5, de toegangsprijs. Dit van 9 uur komt, daar is het €5 voor. En 9 uur, dan is het €15. En de Verbeen, die speelt er ik nog. En Mama Mafia, die speelt er ik. Radio Spannenburg, weer van de week alles even op het terrein geweest. Bij van de midzomerfeesten in Harig. Ja, en de... De winnen ze volop in de voorbereiding. En ja, Radio Spannenburg, RTV Spannenburg, die sprut zijn maar de voorzitter, Rolf Terluin. En die vragen hem van, hoe is het eigenlijk ontstaan, dat midzomerfeest?
1: 25 jaar waarom nou inmiddels dus. Toen ben ik getrouwd. En ik ging altijd zijn van, nou, als ik trouwen ga, dan wil ik eigenlijk het feest in de tent houden. En toen, nou, ik denk een maand of drie daarvoor dacht ik in één keer van, hé, daar zou ik wel een feestje achteraan kennen.
2: Dus alles wat je nou eigenlijk achter u zocht, is begon met jouw trouwdij.
1: Nou, zij is het eigenlijk wel, ja. Dat klopt. En van mijn vrouw, hè.
2: Speciaal is dat?
1: Ja, dat is op zich prachtig.
2: Je helft altijd mij?
3: Ja, elke keer door zijn tillen, even een nieuw huis daar om pennen te pakken. En ja, zulke dingen alle keer.
2: Nu krijg je nou wel eens opdrachten van de man, dat is even wat ophel je mast.
3: Ja, heel vaak. Ik ben hier al zo'n keer in een weer geweest.
2: Dan missen ze wel wat.
3: Ja, dan moet ik het weer helpen.
2: Hast er zin in?
4: Zeker weten. Nou, met zomerfeest is eigenlijk gewoon een grut feest. Nou ja, vooral boeten. Dus we hebben een soort boeten. En nou ja, ik steek waar mensen een droegsteen kennen. En het is, ja, het is een grut festival, maar een soort vreugde. Ja.
2: Wil je een bierken?
4: Zeker. Altijd.
5: Grapje voor de sfeer, voor de sfeer.
6: Er woont een Belg in Den Haag, maar hij raakt zijn Belgische accent maar niet kwijt. Hij besluit bij een echte Hagenees Haags te gaan leren. Na 4 weken kan hij eindelijk de zin, geef mij een broodje R met R in het plat Haags. Hij loopt trots als een pauw een winkel in en zegt, hey, geef mij een broodje R met R. Waarop de verkoper tegen hem gezegd, je bent zeker een Belg. Hoezo, vraagt de Belg, dat was toch Haags? Jazeker, maar je staat in de fietsenwinkel.

0: Vriendschap voor het leven, dat is een nummer. Het komt België, Sony Linte, dat u bracht. Rogan, Michel Lanzo en Corina. Vriendschap voor het leven. Ja, sommigen die hebben dat. Nou, de weer op de binnen van alle feesten in Langwar is ik, Joer tot Rijn. Dat is de 8 van Langwar. Dat is een hutlopen evenement. En dat hiertoe kan je kiezen uit 4 of 8 mijl. En het is van mij tot de matretje hier. Is er een aparte kidsrun met afstand van 400, 600 en 800 meter. De route die rent door het dorp en langs om en om. Omliggende landschappen. Het programma die begint betiet in de Joen. Oh, dat is op Joen. Dus het is net oerdaai. Nou, ik ga me eerst even naar die horenfeesten toe. Ik ga trouwens even zien op. Dan moet je wel eerst van tevoren inscrewen. Dus ik ken al net meer op de 8vanlangwaar.nl. Ziet er gewoon meer info. Nou, wat vorige week, wie er feest in Oremarm. Dat die het plaatsen belang, dat bestond 100 jaar. RTV Spannenburg, wie er ik even bij. En Marianne van RTV Spannenburg, die praat even met de voorzitter van plaatsen belang. Hilke Banstra.
1: Wat is het geheim dat het plaatselijk belang al 100 jaar bestaat?
2: Nou ja, ik denk de saamhorigheid in het dorp Oremarm is best wel groot. En dat maakt het dat we hier al 100 jaar samen dingen oplossen kennen. Hè? Je bent een liefdesdorpje in een gemeente, dus dan heb je koorlijk een beetje nodig om een vuist te maken. En daarom hebben we het, vieren we 100 jaar plaatselijk belang en ik direct de reunie. En je zus het achter hier, het is alle gedrakt en iedereen is wel blij om elkaar even te zien. Dus dat is weer een goede set.
1: En wat staat er nog meer op de planning?
2: We hebben een expositie in Maren Cliff in het bezoekerscentrum. Die is de hele maand juni ook nog te bezien. En dat is echt de moeite waard. Het gaat door 100 jaar tijdslijn, Oremarm. En het is geweldig om even mooi te maken.
1: En je jaren vaak dat er een tekort is om vrijwilligers bij een plaatselijk belang. Ga je hem daar ik lijst van?
2: Ja, het is altijd wel weer een klus om mensen te vinden. Dat is inderdaad weer. Maar wij zitten mooi met je zoon in de plaatselijk belang. En dat gaat op zich hartstikke mooi. En wij hebben dat nog dan ook geen problemen.
1: En wat maakt het Oremarm zo uniek?
2: Ja, Oremarm zo uniek. Nou ja, we nemen wel de groene parelen van Gasteland van vroeger uit. We hebben boscommissie en we wonen vlakbij het IJsselmeer. En dat maakt het wel uniek. En dat uitzicht ik wel in het aantal campings en dat soort dingen. Einde zomer wonen je er misschien wel trijken zo volle inwenders als in de winter. Iedereen wil graag hebben in Oremarm zin. Nou, schug om die heen, dat snap ik ook wel.
0: Ja, maar net alleen in Oremarm bestond het plaatsen bedang 100 jaar. Maar ik in Bantegeer en RTV Spannenburg de weer bij. En die sprut zijn mijn derde voorzitter, Ronald Woutenberg.
3: En wat is nou het geheim van 100 jaar plaatselijk belang?
4: Een echt gemeenschap, denk ik. Bantegeer is een klein dorpje, 700 inwoners. Weinig voorzieningen, dus iedereen is op elkaar aangewezen. En dat resulteert in heel veel activiteiten, heel veel verenigingen. We hebben 12 verenigingen. Ik denk de hechte gemeenschap, daar staat Bantegeer bekend op.
1: En wat staat er nog meer op de planning?
4: Eigenlijk veel te veel om op te noemen. Maar we hebben zo'n 130, 140 oldtimers. Hier hebben we Sjaki en Johnny en Maaflodder.
5: Gerrit, Sjaki!
6: Ja, ik doe.
3: Maar wat doe je hier in Bantegeer?
6: Wat doen we hier? We zijn op vakantie in Bantegeer. En de burgemeester heeft mij meegestuurd om alles een beetje correct te laten verlopen. Zodat op die manier.
4: We hebben een schoolbus, er zijn allerlei optredens, live muziek de hele dag. Een paardenshow, 8 Friese paarden komen hier een show geven. Dus ontzettend gevarieerd.
1: En je jaren vaak dat er een tekort is om vrijwilligers bij een plaatselijk belang. Ga je hem daar ik lijst van?
4: Nee, geen enkel probleem. We doen vandaag met alle verenigingen. Alle verenigingen meer dan genoeg vrijwilligers. We hebben een oproepje gedaan om vrijwilligers voor deze dag. En we hadden binnen no time 80 unieke vrijwilligers in een dorpje met 700 mensen. Dus bij ons geen enkel probleem. Gelukkig. Anders kun je dit ook niet organiseren.
0: Ja, verder wordt dan de dubbele cappuccino tegen. Hier is Manuele Nenske. Maar alles een beetje meer.

0: Neil Diamond in de gezellige Sneunde Molen. De dubbele cappuccino voor deze sneuende 6 juni. De Jood 6 van 2026. Nou, dat zijn al je 6 inderdaad. Neil Diamond, hij is geboren in 1949 in Brooklyn. En hij is een succesvolle singer-songwriter uit de Amerikaanse muziekgeschiedenis. Hij in de jaren 60 begon er maar festjes te schreeuwen. Zoals Krauwer onder oren het nummer I'm a Believer van The Monkees. Nou, en hij heeft meer dan 130 miljoen platen verkocht. Ja, dat is wel neigend dat er heel succesvol is. We draaien het nummer I Thank the Lord for the Nighttime uit 1960. En dat is de laatste Tim Krekjer dat we Wild at Heart. Dat we zien de laatste uitbrachte single, oftewel een paar vorige week of zo, in die uitkom. En ja, dat zou weer de, hoe heet het, de dubbele cappuccino hier op deze sneuwe morgen. Nou, we... Weet je, dan moest even te fietsen gaan. Dan binnen wel van die routes. Dan kist, maar dan moest ik maar een pontje. Niet aan een pontje, dat wordt de betjener door een schipper. Maar dan ben ik van die zeilbedieningspontjes onder oren bij Rostergaas. Ja, we moesten eigenlijk zelf gewoon zijn hendel draaien voor fietsers of wandelaars. Maar ja, dat kent dit hier net bij Rostergaas, want hij is uit de vaart, dat pontje. Ja, en waarom? RTV Spannenburg, Daniel van RTV Spannenburg, die spreekt bij het pontje, daar in Rostergaas, mijn wethouder Jan van Sanden. En ja, hij vroeg aan de wethouder, wat is er aan de hand?
1: Technische calamiteit. Helaas kan het pontje inderdaad net varen, omdat het op dit moment net veilig genoeg is om de mensen die als voetganger en fietser hier oersteken willen, net de veiligheid net gegarandeerd worden kan. Nou, we hebben een aantal scenario's besjoen. We hebben zijn van, kunnen we het repareren? Dat lukt helaas net, omdat de aansluiting van het pontje bij de kade, dat is een probleem. Besjoen de lissing van het wetter, de breedte van het wetter, dat hebben we besjoen. We kunnen stoppen, maar dat willen we eigenlijk net. Het is wel een zeer goede toeristische attractie om hier te fietsen in de omjouwing van Rostergaas richting Delfterhuizen en richting Heerenveen en Sint Justus. Maar dat hebben we besjoen. Als alternatief geven we dan voor de treden om te zien of we het elektronisch maken. Ja, Home 30 is gewoon dreig. Dat is een ketting die het pontje van de Hienerwal naar de Orenwal sleept. Maar dat moet je opdraaien. Dat veegt gewoon energie en sterke handen voor de man of vrouw die dat betjent je moet. Wij zorgen ook terug dat de e-bikes mensen steeds meer fietsen gaan. Ik ouder, dat is hartstikke goed, dat moet ik. Mooi. Alleen wij zorgen wel, dat vreegt ik van die mensen fysiek nogal wat. En dat is net al niet realiseerbaar. En vandaar dat we nou ook zeggen van, dan wordt op een andere manier aanpakken. En dan is elektronisch wel een beste oplossing wezen.
2: Ja, dus Matt heeft geduld bij, maar dan hebben we eigenlijk wel een volle bette pontje.
1: Ja, we moeten even geduld hebben en moeten even de tijd overbruggen helaas. Maar dan hebben we straks iets heel moois.
2: Hij was zelf wel schat pontje broek maken.
1: Ja, zeker. Ik ben een fervent fietser. Dus wij gaan wel met mijn groep eens even een rondje meisje. En een schofke verliezen heb ik zelf mij maken hoe het werkt. Of dus eigenlijk net werkt. Er kwam een groep, die kwam met de fiets oer. Die zou ik, elegant als ik ben, als ik het zag sinds mij, de fiets even aannemen. Maar toen droeg het pontje weer een beetje af van de wal. Dus ik moest in de spagaat mijn fiets in de hoorn kiezen. Wat doe ik? Dus ik heb de fiets op de wal gegooid van de dame. En ik ben zelf nauw ten nauwe nood op de pont sprong. Dus ik heb zelf ervaren hoe het is. Ja.

high singer van Miss Montreal, oftewel Susanne Hansen. Dat we schuilen. En morgen zijn we in een fietsdagje. Nou, de Stichting Vrienden van Hobbe van Baatsjerke, die organiseert morgen, 10 juni, een fietsdag van circa 25 kilometer. Waarbij de natuur, muziek en cultureel wordt gecombineerd. Dit de middag begint om 1:15 bij de Hobbe van Baatsjerke. Met koffie of thee en een kwart concert. Vervolgens vertrekken de deelnemers voor de fietstocht. Trodomjouwing van Jouweren. Onderwijs binnen 12 tussenstaps met muzikaal optreden. En voordrachten van gedichten en teksten. De kaarten die kost je €15 om te verkrijgen bij de VVV. Of bij de Primera in de Jouweren. Hier hebben we een nieuw plaatje van Venster. Dat klinkt als een groep. Maar het is net, het is een jongeman. Hij heet Joost Stanford. Hij komt uit Den Haag en hij maakt Haagse of nederpop, kwetsbare nederpopmuziek. Jenoi, wat humor.

Jantje ziet zijn buurman lopen met een paar schilderijen en vraagt: zo, mooie schilderijen. Uit welk jaar komen ze? Waarop zijn buurman antwoordt: uit de tijd dat ik nog geld had.

0: Afraid to Fall in Love Again van Jan Keizer en Annie Schilder. Ja, dat nummer is ik alweer een stukje wat hier in de oud moan. Dan is er in Oranje Woud. Iedereen wat leuks te beleven, dat is het. Ja, bezoekers die kunnen kennis maken met het leven in en rond het water. Activiteiten vinden plaats tussen 10 en 12 uur. Bijen en volwassenen die kunnen met een schepnet op zoek gaan naar wetterbeestjes. Natuurgidsen zijn aanwezig om te helpen bij het herkennen van de gevonden soorten beestjes. Je trok wordt het onder meer een loop. Potje, water, bakken en zoekkaarten die worden daar verbruikt. De activiteiten die vinden plak nabij Oranje Nassolaan. Maar er is parkeergelegenheid bij het museum Belvedere. En aanmelden is net nodig. Bezoekers die kunnen gedurende de dag langskomen.
1: Radio Spannenburg.
0: Van Joey Arnaldo is de turbo schijf.

0: Joey Arnaldo, Maestra Ferrano. Dat is de turboschijfje op Ruis van de Morgen. Na je week om deze tijd. Na maatje we na je turboschijf. Je bekend in de gezellige snutten van rondzien of het zien. Ja, je hebt al je was lezen. Misschien dat ik al bij je om op Friesland show. Want de bakkerij Mijnsmuit Balk die besteedt 100 jaar. En net of je Spannenburg die ging even een bezoekje doen bij de bakkerij en die is vregen om de huidige eigenaar, dat is Sybrand Mijnsma, het volgende.
1: Hoe is dat ooit ontstaan?
2: Doordat mijn paken vanuit Houwerwijk hier kom is met mijn beppe. En die had hier een bakkerij gekocht. Verderop, daar waar nou de dames zit, daar is ze begonnen. En hij koe het geld van zijn schoonheid leren. Want dat was natuurlijk in een moeilijke jaren, in jongetje 26. En zo ben je hier begonnen. Maar er is natuurlijk een soort verhoor en dat stap ik net. He, wat een meisje van die verwachting maar die eten en maar, ja, he, die eetbal en dat soort dingen, glutenvrij. Ja, dat is altijd, dat is vroeger natuurlijk net. En met dan steeds meer certificeringen voldaan om bijvoorbeeld om een supermarkt leveren te maken. Dat, ja, dat ben wel soms de minder leuke dingen. Hè? Dat is meer met papierdingen bezig geweest dan uiteindelijk met de hand in het deeg om het samen te zetten. Ja, en daar ben natuurlijk ik wel in. Die ouders zijn er niet meer. Hè? Dat ben dan natuurlijk wel dingen. En ik ben de jongste van een familie die de toeren om het. Ja, en dan krijg je dat van die broers en zusters wat reacties. Ja, daar wist je allemaal stil van. Die vinden dat mooi. Ja, dat wij je toch trots zetten en dat u zijn er dan weer in zitten. Dat wie voor mij het meest speciaal. Ja. Dat in eigen familie deze achter stiet. Nou, is de dochter Lisanne, die stiet altijd in de maquetbakkerij. Ja, en dan, die ben er ik mee opgegroeid. Maar dan de waardering die ze van de familie heeft en van het personeel en van de klanten. Dat was het uiteindelijk voor me.
0: Dat het nieuws van 10 uur, het jacht naar Wagner, maar 100 jaar, dat straks nooit nieuws.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Sieroeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin, maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Nationale zaterdag gebeurtenis.
3: Wauw.

0: Golden Earrings and Just a Little Bit Peace in My Heart. Nou, dat voelde heel mooi dat iedereen een beetje vrede in hem had. En dat plaatje dat kwam uit
1: 1968.
2: Dit is de gezellige snuntemorgen bij Anne de Jong.
3: Goedemorgen.
4: Hoi.
3: Goedemorgen.
4: Koffie.
5: Het is best genoeg.
0: Luisteraars, een hele goede morgen. Welkom bij deel 12 van de gezellige snuttermorgen op deze Zuiden juni van het jaar 2020. Ja, we zijn een voorbij, Gieteke bij Hurt. Sinds we er nog net terugkomen. Jij er straks bij jou lopen, had dat nog gebeuren zal. Maar ja, in het NOS naar de Hienze toe, Rijnwetter van de Medje. Nou, zo gaat ik wel, we zitten hier droog. De plaat en zijn verhaal hebben we nog. Drie polka's en vier nummers uit de top 100 van Jointje Soize Santig. Ja, we zijn haast op het eind. Na een week dan komen de resterende vier nog voorbij. En van de morgen dan draaien we de nummers 8, 7, 6 en 5. Dat zijn ongeveer de onderdelen van deze 12 uur. En in het kader van de week van de mentale gezondheid doen RTV Spannenburg van de week de strutten op. En die vragen onder mensen van, hoe gaat het met jou?
6: Met mij gaat het hartstikke goed. Maar hoe gaat het met jou?
7: Nou, goed.
8: Ach, goed.
6: Goed.
8: Ach, goed.
9: Gaat met mij goed.
6: En jou en jou altijd eerlijk antwoord op die vraag?
10: Ja, 9 van de 10 keer wel.
7: Ja, op die vraag geef ik wel altijd eerlijk antwoord.
6: Ja, tegen
7: niet iedereen? Iedereen, maar nu even wel. Ja,
8: ja, eigenlijk wel. Eerlijkheid kom je het verst, zo zegt ze dat toch? Ja,
11: nu wel in ieder geval, maar niet altijd.
9: Nou, je hoort even net. Nee, want het is een gedenkwaardige dag voor mij.
6: Het is de week van de mentale gezondheid. Heb je misschien ook een tip hoe die mentale gezondheid goed was?
10: Gewoon lekker je gang gaan. Gewoon goed eten. Gewoon normaal eten.
7: En gewoon doorgaan met ademhalen en leuke dingen doen.
8: Oh jee, goed communiceren. Ik werk in de zorg, dus communiceren is altijd heel erg belangrijk.
9: Nou, bewegen, dat is het allerbeste wat we altijd gedwaan kennen.
11: Ik zou denken, het helpt heel erg als je om je heen kijkt en om je medemens geeft. Daar word je zelf ook beter van.

kader van de Wikken van de Mentale Gezondheid. Van Hoe Gaat Het Nou Bij Jou? Dit plaatje, 1961, van Maarten McNeil en How Do You Do? Ja, de musical Peter Pan, die komt juist op planken. Juist is er een première in de theater musical Squalle. Die in de Hege Vonen, daar gaat het los, jong, om... Nee, de zaal is even om zo'n uur en het begint om jouw achten. Duurt dat jouw jongen. Dat wordt een musical, die wordt er opgevoerd. En dat is in het... Het wordt dient toch bij van de... hoe heet het? Van de... We zijn bij van zo'n tot en met 12 uur. Ja, en Jung vindt de première plak en de zaal is hier op zo'n uur. En dus om jouw achten, dan begint het. En snijden morgen, dus dan is de middagsvoorstelling en dan is het om jouw trein. En de voorstelling die is dan van 3 tot 4. Dus dan gaat de zaal om jouw trein. De musical die vertelt het verhaal van Peter Pan en zijn avonturen in Nooit Gedacht Land. Met een thema als vriendschap en moed. Ja, en kaarten die te verkrijgen via de website van het Toornhuis. Nijsingel van Sabozi hier op Ruis van de Brug en The Cowgirl, dat is de titel.

hebben een nieuwe machine op de sportschool. Ik heb deze zeker een uur lang gebruikt tot ik me ziek begon te voelen. Het is echter een topmachine en heeft werkelijk alles. Mars, Twix, KitKat, Snickers...

0: Toys in Linde, weer dit een hit van Kimmerlian van der Meij en Wijk aan Zee. Wij in Wijk aan Zee, ja, wat ze daar nou toen bijna al, wat ze daar op vakantie gong, dat is maar net helemaal duidelijk. Meeuwsen Jon treedt erop in het Papageno-huis, een Australisch duo, Lulu en Miska. Miska, die treden Jon op. Het is een concert, dat begint om 8:00 en de bezoekers die binnen welkom van nou jou wachten. Het duo is die bekend om een combinatie van zang, mantra's en meditatieve muziek. En tijdens de optreden ligt de druk op samenzang en verstilling. Oké, een soort yoga, meditatie, ik weet dat krijg. Maar in ieder geval, wil je hem comfortabel zitten, dan mag je een eigen stoeltje meenemen of een kasten. Kaarten die je te verkrijgen via www.papagenohuisfriesland.nl/agenda. Nou, het is nou een take. Heeft hij het voor?
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Hij kwam oorspronkelijk uit Miami, maar wilde daar weg. Dus ging hij liften en trok door heel Amerika. Ergens onderweg schoor hij zijn wenkbrauwen en zijn benen glad. En plotseling was hij een zij geworden. Alleen maar omdat hij wel eens wat spannends wilde beleven. Zij kwam van een van de eilanden. Eenmaal hier werd ze al snel populair onder de kerels die elke dag met haar bezig waren in een of ander donker achterkamertje. Ze genoot ervan, zei ze. Alleen wilde ze nooit naar de pijpen dansen van die kerels. Ze lachte dan een beetje om de dubbele bodem van die woorden. Ach, riep ze dan even later, af en toe eens over het randje gaan is best lekker. En zo lopen hier allerlei vreemde figuren rond. Joe bijvoorbeeld, die altijd wel met een duister zaakje bezig is, een beetje handelen hier, wat ritselen daar. Maar hij hoort in deze stad, omdat hij ook wel eens de grens van wat wel en niet mag op wil zoeken. Maar het gaat ook wel eens mis. Neem nou Jackie, die dacht dat ze James Dean was en knalde net als hij met haar auto tegen een muur. Had ze nou maar haar medicijnen genomen, dan was er waarschijnlijk niks gebeurd. Ach schat, had ze nog gezegd, we gaan toch elke dag weer tot het uiterste? Af en toe de ruige kant van het leven opzoeken kan dus geen kwaad. En zo lopen we de hele dag, met z'n allen, langs de rand van de afgrond.

0: tijdje trouwens hadden we dit een hit van Lou Reed. Een Walk on the Wild Side. En natuurlijk een bijdrage van Bart van Leeuwen, de plaat en zijn verhaal.
1: Radio Spannenburg-Waberjocht, met Jan Lolke van Ommen.
0: Ja, en al aan lijn heb ik uw zwaarman uit de Jouweren. Jan Lolke, goeiemorgen.
2: Een hele goede morgen, Anne.
0: Ja, het waar, het is nou wat we bewolkt. Ik dacht dat Sintje er een beetje terugkwamen.
2: Nee, die zal we goed, zeg maar, gerust net zien. Als ik het nou een beetje in schatten ken. Dus die zal we goed, heel weinig zien.
0: Oh, dat is jammer. Nou ja, goed. En hoe liggen er verder? Ja, zet het maar even op een rijtje voor de komende weken.
2: Ik zat waan. Ja, het is heel oorwaardig als vorige week om deze titels. Kinderen zijn er vol op en hier ziet men nog in de warmte. Nou, wordt dat echt oors. Als we nou zeggen, nou op dit moment binnen de volle wolkenvelden. En skient af en toe de zinnen. Maar die zinnen, ja, anders uitkijken, al die prikt er wel weinig doorheen. En vooral in het zuidelijke pad van de provincie is het ook gewoon grotendeels bewolkt. Maar het bloed wel droog van de morgen. Maar vanmiddag is het bewolkt en ja, gaat het een tiertje ruin. Bij u kennen het nog wel eens even droog bloeien. Ik denk dat misschien eens een enkele buik rijden, maar het bloed eigenlijk het grootste deel van de middag nog droog. Pas later in de middag gaat het hier ik ruin. De temperatuur die stijgt eerst nog naar zo'n zandje of 18 graden. Misschien in het eerste een graadje meer. Is die de matige zuidenwind? Joen, is het toewegend bewolkt, maar regelmatig wat ruimwetter. Ik droege perioden, letter in de joentiert. En komende nacht trekken de buien oer provincie. En de wind draait naar het zuidwesten en het wordt aan de westkust wordt de wind vrij krachtig en vlagerig. Aan zee is de wind krachtig tot hut en kennen er windstjetten voorkomen van zo'n 24 km per uur. Morgen dan. Morgen hier is het een tiert bewolkt en trekken er enkele buien oer provincie. Maar vanuit het westen wordt het droeg en brekt de zin aan en toe droog. Aan het begin van de middag verletten de laatste buien nu het eerstelijke pad van uw provincie. En daarna bloedt het droeg, maar stapelwolken en tussen droog ik de zinnen. Daarbij is het in het westelijke pad en aan de kust wat zinniger dan via de provincie. Het wordt zo'n 18 tot 20 graden in het kust- en watergebied een graadje koeler. Dus niet te matig en in de kustgebieden en op het IJsselmeer vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee is de wind vrij krachtig tot krachtig en vlagerig. Daarmee is het ja, heerlijk waar om er even uit te waaien, bij wijze van op het strand of wat dan ik. Maar houd er wel rekening mee, de zinnen is morgen een beetje weer krachtig. Want als de zinnen erbij is, dan heb je gelijk een hoge zinnenkracht. Aan het begin van de jong gaat het op meer plakken, steeds meer plakken. De zinnen skin, de wind neemt al, wordt zwak ontmatig en matig aan de kust. Wordt zwak ontmatig in het binnenland en matig aan de kust. In de nacht meng je binnen de heldere perioden en viel maar hoge bewolking. De temperatuur daalt naar zijn 11 tot 15 graden. Meng je aan het begin van de maand iets kind op volle plak nemen de zinnen. Er is vrij volle hoge bewolking en zodra de zinnen wat hoger stiert zal de zinnen alleen nog zijn nou en dan even erop brekken. De temperatuur stijgt op grote schaal naar 20 tot 22 graden. En voor de tijd van hier ben je het hele normale waarden. Dus die de matige zuidenwind, letter in de midden en in de juni trekken er vanuit het westen buien naar dus provincie. En de wind, daar kan dan ik met tonger bij komen. De wind die wordt dan zuidwestelijk en daarmee zal de temperatuur een aantal graden dalen. De dagen daarna, zoals het nou lijkt, is het wisselvallig warm met dagelijks kans op enkele buien en ze nou en dan wat zinnen. De middagtemperatuur ja, die luidt tussen de 16 en 19 graden en daarmee is het koel voor juni. De wind is overwegend zuidwestelijk en matig van kracht. Nou, en als we dan even de dip-top ingaan, ja, dan zien we toch wel dat het volgende week echt de temperatuur op sommige dagen amper boven de 15 graden uitkomen. En dat er elke dag kans is op wat dikke buien.

0: Wat dat betreft.
1: Nee. Nou, bedankt voor die bijdrage. Twee weken, dan praten we eigenlijk aan de weer. En wat mij betreft een goed weekend.
0: Helemaal goed. Goed weekend.
1: Hoi.
2: Het is tijd van de Polka Top.

0: eerste sneur van de maand. Nooit waar van Jan Lolke. Dan wat dit even traaien. Polka. Dit is de Natsbacher. Maar dat is een Nutsbach polka. En te waren we de John Natas Band. Maar de Keystone polka hebben we begonnen. Maar dit draait al maar de winder. Sint Spitze. Maar de Munti polka. En dat kwam uit de 2000 en Santje. Nou, zo hebben we daar komen aan de top 100 van het jochentje. Sois en Zontig. En vorige week hebben we eindigen bij nummer 9. En we gaan nou Pieter, mijn nummer.
1: Nummer 8.
0: En dat is The Arms of Mary van de Sutherland Brothers and Quiver.

waren we in de Manhattans. Kiss and say goodbye. Nou, dat doe ik. Want dat zit er weer op, de gezellige snuttermoorn. Trouwens, er draaien ik naar nummer of zo. Peter Frampton, My Show Me The Way. En Abba, My Fernando op zoon. En we begonnen dit fjouwertal. My Southern Brothers and Corriver. My Arms of Mary. Nee, wieke dan de laatste fjouwer van de top 100 van Jongetje Soizen zondag. En de wieke daarop, dan ben je maar de top 100 van Jongetje Soizen 60. Maar Safir is het nou net. Nijwieken, dan is er wat een ongepaste versie van de gezellige snuttermoorn. Dan, ja, steen oude turbo-schijven steen centraal. Nou, hoe dat klinkt, dat met Nijwieken maar even jaren. We sluiten al met een nieuwe single van Bente. En we tellen al van 3, 2, 1. Trouw wat mij nog resteert. Straks dan hebben we nog een weekend, spannende weekendhuis. En country folk en rock'n'roll met Arne van den Berg hebben we een beetje tussen 9 en 3. En daar ben ik dan ik weer even bij. Nou, ik zou zeggen tot straks om 1 uur. En wat dit programma betreft, tot nieuwe weekend. Hoi hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is het Spannenburg Nijswiekijn, met Ronald van der Pol.
2: Een hele goeie morgen, dit is het Spannenburg Nijswiekijn van sneun 6 juni. De komende 12 uur in Nijs in Hefte Groen, nu te Frieske Marren. Dadelijkste onderwerpen, maar eerst krijgt muziek van The Cure. Dit is Why Can't I Be You?

0: Nijs, Waar en Eftegroen. Dit is het Spannenburg Nijsweekend. Bij Ronald van der Pol.
1: Goedemorgen, 5 minuten Rolven en van harte welkom bij het Spannenburg Nijsweekend van deze 6e juni. Mij Nijs en Eftegroen uit de Frieske Marren ont 1 uur op die radio. En hoe dat Nijs prutsen, het zelfsbezieningsponsje bij Rotstergaast. Daar zullen we toe gaan. Die pont van fietsers en kuiders die komt dit hier net meer weer om in de veert. Hoe dat zit, dat leidt wethouder Jan van Zanden dadelijk uit in dit radioprogramma. Vierde is dit uur omtinken voor alle evenementen die dit weekend plakvinden zullen. En het waar daarbij is net heel denderend. Het is guur van de midi. De binnenbuien en de wien die komt uit het zuiden is zwak ontmatig. En in buien wordt de wien vlagerig. Maximum temperaturen die liggen om 18 graden heen. En de zinnen die zullen net al te vaak zien. Hoe het mij de rest van dit weekend komt, dat jij dadelijk om Jelve Toven van uw zwaarman Jan Loke van Ommen. Maar eerst een bijzondere gebeurtenis op het Vredeshof in het Riesterbosk. Daar is waar ze het eerste Belgische vredesmonument van Nederland ontbleerden. In de Eerste Wereldoorlog hadden er een soort Belgische interneerden in Gastelongen zitten. Ze wienen op een vlecht en voelen onderdak in het neutrale Nederland. Het werd zien als een vergeten barren in de Eerste Wereldoorlog. De ontbleerting van het vredesmonument is voor Koen Adam, ambassadeur van België, heel speciaal.
2: Voor mij is dat een zeer bijzonder moment, omdat ik, zoals ik zei, het eerste keer dat ik in Friesland ben, sinds dat ik hier benoemd ben als ambassadeur. En ik heb ontdekt dat er enorm veel herdenkingsactiviteiten zijn, vooral dan verbonden met de Tweede Wereldoorlog. En dit is de eerste keer dat ik getuige ben van een herdenking rond een belangrijk evenement uit de Eerste Wereldoorlog, namelijk de gastvrijheid die deze streek, deze gemeente heeft geleverd aan duizenden Belgische militairen.
3: Want wat spreekt u aan achter het verhaal wat hierachter zit?
2: Wat mij vooral aanspreekt is zoals ik ook in mijn toespraak zei, de gelijkenis met de situatie die we vandaag kennen. De huidige wereld, geopolitieke context met heel veel oorlogen en heel veel mensen die daaronder lijden en die toevlucht zoeken in andere landen. Dat is frappant, want het toont aan dat de gastvrijheid die wij bieden aan mensen die in zo'n situatie beland zijn, dat toch wel ongelooflijk is. En zeker in dit land, Nederland, ons buurland, is het goed om te weten dat we er welkom zijn, ook in tijden van nood.
3: Want wat hoopt u dat dit monument als verhaal verder brengt aan andere mensen?
2: Het belangrijkste is dat het naar de volgende generaties de boodschap wordt overgeleverd. De jongeren die hier zijn, het is onze plicht als volwassenen, als van onze oudere generaties, om over te brengen van hoe dat wij in het verleden omgegaan zijn met dergelijke situaties, zodat zij zien wat de waarde is van die verbondenheid, van die verwelkomingscultuur die we toen ervaren, 100 jaar geleden, de Belgen in Nederland. En dat is een boodschap van vrede en verbondenheid over de generaties en over de grenzen heen. En dat is zo belangrijk dat initiatieven zoals deze de herdenkingen in leven houden en tonen hoe dat we kunnen samenleven.

0: initiatiefnummer Henk Luijks. Het monument dat is ontbleerd, jou binnen initiatiefnummer. Hoe is dat toen gekomen?
1: Ja, het is eigenlijk een heel lang verhaal. Het is begonnen met het boek van Kees Bangma. Met de presentatie ervan. Je hebt het boek Jont on den Turk, de voorzitter van de Nationale Strijdersbond. En die ben bezig om vredesmonument nu te rollen over België. Maar ik hoor de oorlogsgebieden met Belgen dus wist binnen. Nou, en ik was bij die presentatie aanwezig. En ik ging toen met mijn pensioen uit het werkwooi. En toen dacht ik, oh, dat lijkt het me wel leuk om daar invulling aan te doen. Dus ik heb na de presentatie kunnen bellen. En vragen hoe dat in zijn werk ging. En toen ben ik aan het werk ging. Maar ja, tussen dat begin en nou, er zit al wat twee hier dan al. Dus het is wel, nou ja, en nou is te slagen dat wat er nou is.
0: Ja, je bent een paar keer zitten van hier in dit gebied. Hoe bijzonder is het dan dat nou lang omlet er een monument is?
1: Ja, ik vind het heel bijzonder. Want ja, ik zou de, of ik hier thuis had om dat te proberen hier te realiseren. En dan is het alleen de vredesdood. En ik hier simpel dacht, oh, die vredesdood, die ken op een muren of wat ik maar. Maar het Friese Geer heeft het wel heel voortvarend oppakt eigenlijk. En ja, dat het Zagreut werden is, dat er ik, dan laat ik dan stien, wat is dan hier zo praten, over de Tweede Wereldoorlog. Dus we hebben de Franse tijd, de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog kom je bij elkaar. En staat dan praten ze dus nou ook over Vredeshof.
0: En bij dit monument hoop je dan wel dat er nou misschien extra lessen lutsen worden. En dat meestal zit echt mij in.
1: Ja, ja, en ik hier even zitten en even. En er komt nog informatiepaneel, maar QR-codes. Dat meestal kennen ze werd in VIP-je. Ja, dan hoop ik dat wat begint te spreken.
2: Het verslag weer van Pelle Numan van Omroep Friesland. Wil zien hoe het monument er nou correct uitzocht? Dat kun je in de app van RTV Spannenburg of op uw site rtvspannenburg.nl.

0: Wie Benny Nijman? Ik weet niet hoe. Daarvoor je dus de Piece of the Rock en dat wie van Mother's Finest. Het zelfbezieningssponsor bij Rotster Gaast voor fietsers en kuiders, die komt dit hier net meer waarom in de veert. Dat toch blikken uit een reach-memo van de gemeente, waarin het drie scenario's kets binnen. Uiteindelijk blikt het scenario voor een nieuwe elektrisch oordreunende pont het meest waarschijnlijk. En dat had de nedere gevolgen van de inzet van het Joerdijstige pontje. Hoe dat zit, dat zocht verslagjouwer Daniel Kooistra van de uit.
1: Ja, we staan hier boeten Rotster Gaast bij de Tjonger, bij het pontje, maar het pontje vaart net. En wethouder Jan Verzand, waarom vaart het pontje net?
2: Ja, dit is een technische calamiteit. Helaas kan het pontje inderdaad net varen, omdat het op dit moment net veilig genoeg is om de mensen die als voetganger en fietser hier oersteken willen, net de veiligheid net gegarandeerd worden kan.
1: En wanneer kan de meeste pontje weer bij broeken? Hoe is dat maar?
2: Nou, wij hebben, ja, eigenlijk is het te lang uit de veert, vinden wij. We zullen eerst wat noodmaatregelen nemen. Dat is helaas is dat net lukt. We hebben nu al het besluit genomen dat we een goed geregeld onderzoek doen. Dat komt in na de vakantie, komt dat de uitkomsten daarvan. En op basis daarvan gaan we dat aanpakken. En de insteek is dat we een pontje hebben die elektronisch bezienbaar is.
1: Ja, dus dit deze zomer wordt er dus niks meer voor de meesten die hier het wet op willen met pontje. Wat hebben we bezien? Welke scenario's?
2: Nou, we hebben een aantal scenario's bezien. We hebben zijn van, kunnen we het repareren? Dat lukt helaas net, omdat de aansluiting van het pontje bij de kade, dat is een probleem. Zien de lissing van het wetter, de breedte van het wetter, dat hebben we bezien. We hebben ook zijn van, ja, we kunnen ik stoppen, maar dat willen we eigenlijk net. Het is wel een zeer goede toeristische attractie om hier te fietsen in de omjouwing van Rotterdam richting Delfterhuizen en richting Heerenveen en Sint Justus maar. Dat hebben we bezien. Nou, daar hebben we zijn, nou, als alternatief geven we dan voor de treden om te zien of we het elektronisch doen.
1: En ja, wanneer hoop je hem dan dat die elektronische pont er is?
2: Nou, wat ik zei, in december hebben we daar ideeën over. En wij willen dat zo snel mogelijk doen. Eigenlijk is het goed heel mooi dat we dit hier realiseren kennen. Maar de realiteit is ook dat in de uitvoering het net zo makkelijk is om bedroegen direct te vinden die dat uitvieren kennen. We willen dat natuurlijk in een periode doen dat het fietsen en het wandelen minimaal is. Hè, dat de mensen er minste les van hebben. Nou ja, dat is november, december, zeg ik maar even voor het gemak. Dus dan moest het uitvieren. Maar ja, zaken moeten besteld worden. Er moet een financieel voorstel komen. Je moet de oerlis met de herstellingwerf. Want ja, wij zijn de Frieske Marren. Dus theoretisch hebben we de helft van de pont. De oorheld is van de gemeente de herstellingwerf. Dus daar moeten we mee oerlissen. Dus dat vergt nog wel even tijd, helaas.
1: Ja, dus de intentie is wel om zo snel mogelijk. Maar je bent van wat factoren afhankelijk. En hoe vervelend is het nou voor de meesten niet in broeken?
2: Ja, dat is toch wel vervelend, want dit is wel een populaire route. Het is net dat die dromme mensen langskomen, maar er wordt wel regelmatig gebruikt van het mensen van onze gemeente, die vanuit Delfterhuizen, Sint-Jurt, sinds maar hier langs fietsen, het pontje nemen, richting Oldelamergeer en Wolvengeer, en dan kunnen ze eventueel via Lange Lille weer oersteken richting Delfterhuizen iets te brengen. Dus dat is gewoon lastig en ja, jammer.
1: En dan is de intentie een elektrisch pontje, want ja, dat hebben we nou nog wel meer te Is dat heel dreig, zeg maar, om het gewoon 40 te doen?
2: Ja, gewoon 40 is gewoon dreig. Er is een ketting die het pontje van de ene wal naar de orenwal sleept, zeg maar. Dat moet je opdraaien. Dat veegt gewoon energie en sterke handen, zeg maar, voor de man of vrouw die dat meteen je moet. Wij zorgen ook toch dat de e-bikes mensen steeds meer fietsen gaan. Ik ouder, dat is hartstikke goed, dat moet ik. Mooi. Alleen we zorgen wel, dat vreegt ik van die mensen fysiek nogal wat. En dat is net al niet realiseerbaar. En vandaar dat we nou ook zeggen van, dan wordt het op een andere manier aanpakken. En dan is elektronisch hoe een beste oplossing wezen.
1: Ja, dus er moet even geduld bij, maar dan hebben we eigenlijk wel een volle beter pontje.
2: Ja, we moeten even geduld hebben en we moeten even de tijd overbruggen helaas. Maar dan hebben we straks iets heel moois.
0: Dadelijk om je over te horen is het hier het Vaart Waberjocht met Jan Loken van Ommen. Eerst krijgt muziek. Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson. Yes, nee, dit is van The Limit. Dit is Say Yeah.

0: Simon & Garfunkel op Radio Spannenburg. Twee Mrs. Robinson. Dema is het precies Jelve Tolven. Het waarberjocht van het weekend en de dagen daarna juist nog van Jan Loke van Ommen.
1: Een weekend maar geregeld onwaas bij een luid achter u. En dat wie op het hier echt heel erg wie het. Ja, en dat ben waartypes. Ja, die we een tijdje lien hebben, dat we die gaan hebben. Naar de droege periode die we vorige maand met name een tijd hingen. Ja, op dit moment zitten we even in een orenfase. Het is wat wisselvalliger. En maar geregeld buien. Nou ja, zei ik, Joert. Allereerst let we maar eens even naar de actualiteit gaan. Het is nog op volle plakking droeg. Maar vanuit het zuidwesten komt er steeds dichterbij een rooingebied. En ja, dat gaat Joert heugend om wat lichte ruim, maar weinig wind van de morgen. Maar vanmiddag gaat het op plakken, ja, gewoon plakken wat hudder ruim. En daar ontstaan en ik weer enkele losse felle buien winnen. En ja, daar toch kan je echt kan het hut waaien. Uit het zuiden waaien. En ja, daar kan het eerst is het zwak tot matig. Maar tijdens de buien kan het vlagerig worden. En dan kan het wel eens een huddewien worden. En de maximaal is er, ja, die lizzie hoort rond de 19 graden. En de zin komt eigenlijk er nauwelijks bij. Het is van de morgen op bewolkt. En dat zal eigenlijk de hele dag wel zo bloeien. Dan, jong, trekken er nog gebieden met buien ruin hoor. En in de nacht, morgen kan het stevig trof waaien. Aan de kust wordt er zuidwesten wind mogelijk hut, maar zwiere windstjetten. Ja, en dan is het in één keer een heel oorwaartype. Morgen hier is het bewolkt, maar bij ons nog kans op buien. In de midden trekken de meeste buien. Ja, de meeste buien wel fut en kennen steeds meer de zinnen er trok om vanuit het zuidwesten. Ik denk dat we toch wel een tiertje. Ja, wat bewolking horen. Maar ik denk dat we toch in de rin van de midden echt wel die zinnen er eens een bij krijgen. En het wordt dan een graad of zandje, misschien achtje. Als de zinnen er goed terugkomt. En dan is het best wel heerlijk waar om er eens even uit te wijzen. En er waait slechts een matige westenwind. Men je dan? Hoe daar is het een lange tijd droeg en bewolkt. Daarbij wordt het wat warmer dan voorgaande dagen. En het wordt zo'n 20 of 23 graden. En er is een grote kans dat het broeierig aanvielt. En

0: Eigenlijk is deze weekend net het geweldige waar. We hebben een uurtje zitten, het echte simmer waar. Het is, zoals nu liek het de hele weekend tussen de 15 en 20 graden. Maar nu volgend weekend, of richting volgend weekend, liek het hier weer wat op erin. Maar hier onder zeker is dat nog net. Ja, en dagelijks is er eigenlijk wel kans op Delslag. Tot in ieder geval volgende weekend vreed. Ondertijd naar weekend.
1: Dadelijks is het tijd voor de evenementen. In Haarig eerst joen naar het Midsimmerfeest. En in Sleert werd het historisch kijkfeest houden. Waarin de slag om Sleert uit 1588 nijspelen wordt. Dadelijks meer.
2: Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster. Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 4 uur.

0: Het is Spannenburg, Nice Be Kind, My Man at Work, Down Under. En daarvoor juist The More You Live, The More You Love. Van A Flock of Seagulls. Kruis van mij de evenementen voor het komende weekend. In haar regio het Midsummerfeest. Dat evenement dat begint om 8 uur. Op het programma staan optredens van onder oren de Golden Earring Tribute Band Skeftum. En via dus minder optredens van de Party Squad, de Farborn en Mama Mafia. De takong is 5 euro voor bezoekers die het vaar 9 uur binnenkomen. Daarna is de entree 15 euro. Silwijs in Elahuzen die organiseert van de middag een Eep and Die bij het Wettersportcentrum het Zeelhoers. Die dij die door het van tolven tot 4 uur. Bezoekers die kunnen vergees mij varen in een onpaste en rolstoeltagonkelijke zielbord. Ik ben de accommodaties te besjen en jouw meiwerkers en vrijwilligers informatie. De tagong is vergees. In Sleert werd Joet het historisch kijkfeest houden, waarin de slag om Sleert uit 1588 nijspelen wordt. Het programma dat begint dadelijk om 12 uur en door de hele middag. De binnen onder oren riddershows, valkeniersdemonstraties en een workshop Zwartfjordje van Bern. Den hij is binnen de historische ambachten en is de muziek in de stad. De entree is zo'n 50 voor bezoekers van Tretje hier in orde. Daaronder is het 2 euro, maar komst historisch verklaard, dan kist vergees naar binnen bij de tolpoorten. In de brede squal op de Jouwe, daar is van de middag van 1 tot 4 voeren het Toonhoers Muziekfestival. Leerlingen verzwaren optredens met muziek en doens. En er is een instrumentenmerk dat bezoekers instrumenten uitproberen kennen. De tagong is vergees. Het Australische duo Lulu en Miska die treedt joen op in het Papagenohoes op de Lemmer. Het concert dat is om 8 uur. Kaarten binnen te krijgen op papagenohuisfriesland.nl. Een deel van de opbrengst die gaat naar een bennenproject in India. Theater en musicalskwallen Los die speelt de musical Peter Pan in de Hegevonnen op de Lemmer. De première die is joen, de ziel geert om zo'n oren iepen. De voorstelling die is van Jalwe 8 en Jalwe 9. En morgen is er een middisch voorstelling van Traaien ont Fjouwe oren. En dan is de inrin om Jalwe Traaien. Kaarten die binnen te keep via de website van het Toonhoes. En Joet vindt in sportstad Jereveen het kickbox-evenement Move to Change plak. Dat begint van de middag om 2 uur. Althans, dan ging de dwarniepen. Het programma zelf dat zet om 3 uur uiteindelijk. Het jongensprogramma begint om zo'n uur en dat wordt rond de klok van Olven. De opbrengst van dit kickbox-evenement gaat naar het Prinses Maxima Foundation. Meer evenementen vindt op uw website rtvspannenburg.nl en op uw nagelnije televisiekanaal. Die kist ik online zien op rtvspannenburg.nl. Dadelijk schrijf van mij het Nice in het kwart. Nou eerst muziek van Guus Meeuwis en Gers Padoel. Dit is Nergens Zonder Jou.
1: Word wakker rond een uur of 6. Kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte. En mis je beide armen.

Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein, maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen en de storm verdwijnen.

Twa en Nimmen een oorzaasdij op Radio Spannenburg. Is nooit die wordt vat nijs in het kwart. In Haskowane, daar is tongetje te joen, alweer juni. Een informatiegeerkomst over de nije heerspanningsverbinding die te komen had tussen het Grenzer Vier verlaten en Ens in de Natteerspolder. De jong die is van zon ont njoggen oeren in het trefpunt Haskowane. Het tracé van die nije heerspanningsverbinding die rint van een grutpad trochus provincie, onder meer bij Tehaan en Oude Haskedel. De meesten die worden zo'n 60 meter heeg. Nevens de plan smiet de verbinding Friesland zelfs geen extra stroomtakking op, wilst het longske wel trochsnien wordt. Belanghavenden die kunnen onder mei 2 juli een zienswijze inzien. En de onlist die mat uiteenzetten in het jaar 2030. Koningin de Maxima die had waanzin op het Jereveen het werklandschap van de toekomst iepenen bij Omrim. Het terrein is ingericht met een soort green en wateropvang om beter bestand te wijzen tegen hitte en voele rein. Het nieuwe kantoor is circulair gebouwd met materialen die het op een nij broekt worden en is vrijwel energie-neutraal. Het gebouw kan zelfs uit Noorhellen en op nij opgebouwd worden. Maar het project wil omringen zijn litten hoe het bedreigde terreinen doorzummer en klimaatbestendiger ingericht worden kunnen. De rechtbank naar Nederland die had een dwangsom voor permanente bewenning van een recreatiewenning in de Friese Marne verlegen. De gemeente de Friese Marne die woont boete van 15.000 euro invorderen. Maar neffens de rechter wie dat net genoeg onderbouwt en in strijd met het eigen gemeentelijke beleid. Dat beleid die uit van 1500 euro in een week. Mogelijk kocht het beleid zijn peer nou alleen nog één week te betalen. De gemeente die maakt opnieuw besluiten hoeveel er uiteindelijk invorderen wordt. En de stranden bij de Hege Gerzen het Meunse Kluf die worden de komende weken opknapt. Bij de Hege Gerzen starten de werkzaamheden op maandag 8 juni en die door je ontkrekt van de simmervakantie. Bij het Meunse Kluf wordt werken van 15 tot en met 19 juni tussen zo'n uren maas en 4 uren middags. En in die uren is het strand afsletten. Maar extra zon en onpassings maken de stranden weer breder en beter broekbaar worden van recreanten. Dadelijk zien het Spannenburg Nijs Weekend. Bij dierenambulance De Meren komen er jaarlijks meldingen binnen van Efterlid Neskes. Zieke kittens en memmepoezen die met haar en jongen in de bosjes langs de dijk verbleven. En zo'n dit kwal hier kunnen Ben bij OBS de Twavielden op de Jouwer onder de rijke schooldag Nijs kwaliteit in de kunnen komen met verskate activiteiten. En wat die binnen dat Jest Night Nijs van Tolhoeren. Daarna ben ik bij die weer om bij het Spannenburg Nijs Weekend.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is het Spannenburg Nijswiekijn, met Ronald van der Pol.
2: 12 minuten nu tolven en welkom waarom bij het Spannenburg Nijswiekijn van 6 juni. Dadelijk gaan we naartoe kittens die heel iets vaker in de bosjes bij Oosterhout gedumpt worden. Eerst de meer oer naar de muziek van Tower. Dit is See You Tonight.

0: Gerbenbootse ging kapot ondij op Radio Spannenburg. Dit is het Spannenburg Nijswiekuin, mij Nijs uit de Frieske Mar. Dierenambulance, de meren. Daar komen jaarlijks meldingen binnen van efterlitten neskes, zieke kittens en memmepoezen die het bij haar en jongen in de bosjes langs het dijk verbleeuwen. Een van die plakken is de Jetse Veldstraweg in Oosterhoude. Wieteke van den Burg, die werkt voor de dierenambulance en komt hier geregeld.
1: Omdat dit voor ons een locatie is waar wij vaak een melding hebben over kittens, gevonden kittens alleen of met een ouder of met een moeder. En dit is helaas een plek waar dat vaak voorkomt. Ja.
2: En waar moet ik dan precies aan denken? Hoe ziet dat eruit?
1: Nou, dat is eigenlijk heel divers. We staan hier nu met de ambulance op een hoekje waar soms gewoon de kittens rond de bus lopen. Nou ja, daar heeft mijn collega Linda, die heeft daar een aantal keer wel mee te maken gehad dat ze hier stond. Er is hier een huis waar wel eens kittens in de bosjes zijn gevonden, die pas geboren waren. We hebben de afgelopen weken nog iets verderop hier moederpoezen met kittens gevonden, twee nestjes. En ja, eigenlijk in elke hoedanigheid wel. We hebben ook heel veel zieke kittens in deze omgeving gehad, aangereden kittens. Dus ja.
0: Wieteke, haar collega Linda Nijholt, die had wel een idee waarom het krijgt hier een soort kittens dumpt worden.
3: Ik denk dat door het bos dat er gewoon veel beschutting is voor moeder. Dat zij hier waarschijnlijk nog wel eten kan vinden ook. Ja, het is hier niet heel druk qua mensen. Ja, gewoon, ja, het is een mooi plekje om je te verschuilen, denk ik, met haar kroost. Ja, wij doen heel erg ons best om elke keer toch weer zoveel mogelijk kittens naar het asiel te brengen. Dat alles gesteriliseerd weer geadopteerd gaat worden. En toch, druppel op de gloeiende plaat. Zo voelt het eigenlijk. Omdat we niet echt verder komen, het blijft een beetje op hetzelfde punt hangen, heb ik het idee.
2: Er komen ook wel eens nestjes vanaf boerderijen. Is er nou een bepaald advies dat je zou willen geven aan boeren?
3: Dan zou ik toch wel willen vragen aan de boeren om alsjeblieft je poezen te steriliseren en je katers te laten kastreren die rondlopen. Want een moederpoes kan wel 3 nestjes per jaar krijgen. En die poesjes die kunnen binnen een jaar ook weer 3 nestjes per jaar krijgen. Hè. Vanaf ongeveer een half jaar wordt een mama of een vrouwtjespoes krols. En kan zij ook kittens krijgen. Dus dan, als je dat allemaal bij elkaar op gaat tellen en elk nestje bestaat gemiddeld uit 4 kittens, dan gaat dat ontzettend snel.
0: En kattenasiel de Nomadenhof in Snits die verneemt dat er geregeld katten van deze locatie bij haar in het asiel bedarje. Suzanne Broers vangt ze op en jouwt ze verzwaging.
4: Deze moederpoes met haar kittens die zijn gevonden in Oosterhoude aan de J. Veldstraweg. Ze zijn binnengekomen toen ze nog heel erg klein waren. Ze zijn nog steeds heel erg klein, maar het navelstrengetje zat er nog aan. Dus die zijn nog een poosje bij ons. Kunnen we nog een poosje genieten van ze.
5: En die blijven de komende tijd ook gewoon hier?
4: Zeker, ja. Ja, die kwam helemaal goed binnen en we wegen ze iedere dag, zodat we goed kunnen kijken of ze groeien. En dan houden we de boel goed in de gaten en anders dan gaan we ze bijvoeren.
2: En hoe lang duurt het voordat deze ter adoptie komen dan?
4: Meestal met een week of 6 komen ze, als ze een week of 6 oud zijn, komen ze online. En dan kunnen mensen langskomen om ze te reserveren en te bekijken. En als ze dan goed groeien en helemaal zelfstandig kunnen eten, dat is meestal met een week of 8, 9... dan mogen ze verhuizen.
2: En is het makkelijk om huisjes voor ze te vinden dan?
4: De kittens die zijn altijd heel erg gewild. Dus dat is altijd wel heel erg fijn. Dus dan mensen vinden kittens natuurlijk altijd heel erg leuk.
2: En de moederkat, ik kan me voorstellen dat dat misschien wat ingewikkelder is.
4: Klopt, volwassen katten die gaan toch wat minder snel. En dat is altijd wel jammer, want ja, ook deze kleintjes worden weer groot. En ook de grotere die verdienen een kans. Als ze me echt lief zijn, zoals deze, ja, die vinden natuurlijk wel gauw een huisje. Maar we hebben ook wel een aantal moederpoezen die best wel een beetje wild zijn. Die vinden toch moeilijker een plekje. Maar ze worden altijd geneutraliseerd. Dat houdt in dat ze gesteriliseerd worden. Worden ze herplaatst bij mensen, zodat ze niet nog een nestje kunnen krijgen.
0: De bijdrage wie van Doutzen van Gosliga. Dadelijks in het Spannenburg Nijswiekuin hebben we het oer OBS de Twafjilden op de Jouwer. Daar kunnen bands onder dit hier onder de naam Rijke Schooldag Nijskwaltiet in de kunde komen met verskate activiteiten. En die binnen tige populair.

0: between the Nolan Sisters. I'm in the mood for dancing. De Vallettes Young Turks van Rod Stewart. Zong dit squalie kinderband bij OBS de Twafjilden op de Jouwer onder de naam Rijke Schooldag nijs kwaliteit in de kunnen komen bij verskate activiteiten. Omdat de squalie in San in de Ondachtsweek zit, kriegen de squalle subsidie voor dit project. Verslagjouwer Daniel Kooistra die mocht zien bij een kickbokstraining voor Ben.
1: We hebben hier een soort van weerbaarheidstraining. En dan is het een beetje respect voor elkaar. Hè. En dan koers grenzen onjan wanneer wat te veel gaat met het boksen en zo. En dan is het gewoon, ja, ik voor je in de klas. En nou toch wat jeren, maar dan krijg je een tik in de klasgebruikje.
2: Ja, dat is heel nuttig. Ik heb naar de buurman. Volgens mij is het zo, Roman.
3: Ja.
2: Ja, wat vind je ervan van deze lessen?
3: Heel handig, want je leert ook elkaars grenzen herkennen. En ja, en leren stop te zeggen.
4: Ja, de Rijke Schooldag, dat is een aanbod voor de band die hier op uw squallen zit, op het Twafjilden. En ik de band binnen de brede squallen, die is op de BSO zitten. En ik van de Ea Borgers squallen, die mooi gebruik maakt van uw aanbod binnen de Rijke Schooldag.
2: Ja, dan hebben we even met kickboksen, zoen, dat met de onweer. Wat wordt er nog meer dan onweer?
4: We hebben kooklessen, we hebben dit hier ik nog typles hoorn, sport en bewegen, dansles voor de kleuters, ja, kleien, van alles eigenlijk. Op al die terrein zoek je onbeheerders die workshops zwaar willen. Dus het ben net docenten, maar het ben wel vaak docenten die het affiniteit hebben in je van die dingen.
2: En waarom ben je hem dit aan?
4: Nou, omdat we kregen de kans om hier subsidie voor te vragen om dit extra aanbod van deze BN te creëren en deel te zetten. We hebben er een projectleider op en we vinden het belangrijk dat al die BN die hier op deze squallen zitten, uit deze week, de kans krijgen om deze hobby's, een hobby te ontdekken of om hun talent hierin te ontdekken. Dus kun je heel goed klooien, ben je heel creatief of een krantenartikel schreeuwen, dat leren ze ik hier. Of nou, ja, van alles, typen. Al die dingen die ze soms zelf net betellen kunnen. Of waar ze net in aanraking komen. En dat willen we graag stimuleren. Zodat alle BN gelijke kansen hebben in deze week.
2: En hoe werd je al bereageerd voor de BN?
4: Nou, de BN vond het heel leuk. Die vindt echt wel leuk om bijvoorbeeld... We hebben allemaal kicksport, hebben een project. Dat vindt de BN heel leuk. Typles vindt zich heel enthousiast. Koken, ja, dat zijn wel de workshops die heel bot aannomen worden. Maar ik beklaai. Daar kon ze gewoon de eerste... Eerste ronde net in je zal hierbij, dus dat moesten we ook nog een periode verspreiden. Dus de band vindt het wel mooi. Het jouwt er wel een stukje extra.
2: En is het een verrekking voor de bandweek? Zeg maar, je zou een kwijt is kosten voor iedereen.
4: Ja. Ja, ik denk uiteindelijk wel maakt het ik aantrekkelijk om op deze squallen te gaan. Ik bedoel, de squaldooi houdt net op om jelven te rijden. Daarna kun je nog een heel soort leren. En dat wil je ooit op een presenteerbladje aanjoen. Dus dat maakt het denk ik heel aantrekkelijk om in deze week op deze squallen te komen. Omdat je dan krijgt dat stukje extra krijgen wat je oors misschien net krijgt.
0: Dat is directrice Tjenkje Haarsma van de Twafjilden. Een van de vakdocenten is Mitchell van Loon. Hij is van Kick to Move in Oudehaske en hij is positief over de lessen.
5: Vanuit Kick to Move bieden wij voor de Rijke Schooldag een ontwikkelingsprogramma aan, een aantal lessen. Daarin richten wij ons voornamelijk op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. En dat doen we door middel van kickboksen en bewegen. Ja.
2: En hoe reageren de leerlingen erop?
5: Ja, tot nu toe heel positief. Nou ja, de kinderen net ook. Op zich vinden ze het allemaal best wel heel leuk volgens mij. En ze zijn enthousiast, dus het gaat hartstikke mooi tot nu toe.
0: Dadelijk om jou weer in het wapengejocht met Jan Lolke van Ommen. Eerst muziek van Banners, dit is Someone to You.

0: waar Jelve Ienen het waterbericht noemt mij Jan Loken van Oppen.
1: Een week mag geregeld onweersbuien luidt achter u en dat wie hier echt heel erg wiert. Ja, en dat zijn waartypes. Ja, die we een tijdje lien hebben, dat we die gaan hebben naar de droge periode die we vorige maand met name een tijd heen. Ja, op dit moment zitten we even in een orenfase. Het is wat wisselvalliger en mag geregeld buien. Nou ja, zei ik, Joert. Allereerst lid, we maar eens even naar de actualiteit gaan. Het is nog op volle plakken droog. Maar vanuit het zuidwesten komt er steeds dichterbij een ruingebied. En ja, dat gaat Joert heugend om wat lichte ruim, maar weinig wind van de morgen. Maar vanmiddag gaat het op plakken, ja, gewoon plakken wat hudder ruim. En daar ontstaan en ik weer enkele losse felle buien winnen. En ja, daar toch kan je echt, we kennen het hut waaien. Uit het zuiden waai. En ja, daar kennen het eerst. Is het zwak tot maandag, maar tijdens de buien kan het vlagerig worden. En dan kan het wel eens een huddewien worden. En de maximaal is, ja, die lizzie hoort rond de 19 graden. En daar zit ik op eigenlijk er nauwelijks bij. Het is van de morgen op bewolkt. En dat zal eigenlijk de hele dag wel zijn bloeien. Dan, joen, trekken er nog gebieden met buiige ruinhoer. En in de nacht, morgen kan het stevig trobwaaien. Aan de kust wordt er zuidwestenwind mogelijk hut, maar zware windstjetten. Ja, en dan is het in ieder geval een heel oorwaartype. Morgen hier is het bewolkt, maar bij ons nog kans op buien. In de midden trekken de meeste buien, wel fut. En kennen het steeds meer de zinnen er komen vanuit het zuidwesten. Ik denk dat we toch wel een tiertje, ja, wat bewolking horen. Maar ik denk dat we toch in de rin van de midden echt wel de zinnen er zijn bijkrijgen. En het wordt dan een graad of zandje, misschien achtje, als de zinnen er goed terugkomt. En dan is het best wel heerlijk waar om er eens even uit te wijzen. En er waait slechts een matige westenwien. Meen je dan? Oudai is het een lange tijd droeg en bewolkt. Daarbij wordt het wat warmer dan voorgaande dagen. En het wordt zo'n 20 of 23 graden. En er is een grote kans dat het broeierig aanvielt. En vanuit het westen nu trekken we uiteindelijk dan ik buien over. De timing is nog net helemaal zeker. Maar het liep erop dat, ja, rond de jongenspits krijgt er wat naai. Dat er dan die stevige buien over uw provincie trekken. Ja, en dan kende dan ik weer onwaar zeker tot de mogelijkheden bejaren. Daarnaai dan. Ja, daarnaai bloedt het wisselvallig. Maar dagelijks wordt buien of ruimwetter. De temperatuur die schommelt tussen de 18 en 20 graden. En ja, het liep het pas in de rin van volgende week dat het dan echt wat, ja, toch wel wat warmer wordt. Alleen, ja, dat is ik nog onzeker. Het is, ja, eigenlijk is deze week net het geweldige waar. We hebben een uitzitten, het echte simmerwaar. Het is, ja, zoals nu liep het de hele week tussen de 15 en 20 graden. Maar nu volgend weekend, of richting volgend weekend, liep het hier weer wat op erin. Maar hier onder zeker is dat nog net. Ja, en dagelijks is er eigenlijk wel kans op deelslag. Tot in ieder geval volgende week vreed. Tot na weken.
0: Dagelijks reden voor een feestje en dat had alles te krijgen. Mij een verneemde bakker uit Gastelon. Meer de roer, dagelijks in het Spannenburg Nijswiekein.
2: Stem Eggers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Door bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om 8.

0: Dit is muziek van Toto Mushanga op Radio Spannenburg de Vaart. Chain to the Rhythm van Katy Perry. Er is een bekend onsjoch, Lonze Lutz in Balk, bakkerij Meinsma. 100 Ilien water de bakkerij, een peerpon verderop oprjochten. En dit bijzondere jubileum water toch het bedrijf verliende wieke wie het weinig viert. De winkel die hing het vol met kleurplaten en vlagjes, maar benam de reacties van de klanten die door eigenen Siebert Meinsma goed. Verslagjouwer Doutzen van Gostiga die doekte mij hem in de skietnis van het bedrijf.
1: Siebrand Meinsma, bakkerij Meinsma bestiert 100 jaar. Hoe is dat ooit ontstaan?
2: Ja, 100 jaar inderdaad. Dat is ooit ontstaan dat mijn paken vanuit Houwerwijk hier kom is met mijn beppe. En die had hier een bakkerij gekocht. Verderop, daar waar nou de dames zit, daar is ze begonnen. En hij kon het geld van zijn schoonheid leren. Want dat was natuurlijk in een moeilijke jaren, in jongetje 26. En zo is ze hier begonnen. En ja, dit het resulteert in wat wij nu zitten. Dus best wel bijzonder.
1: Ja, want opvolging is soms best wel een uitdaging. Dat is ja. Bij jou altijd goed gegaan?
2: Ja, alles wel. Ik heb vier broers. Dus dat was wel keuze. Dus we hebben mijn vier broers en een zus. En mijn huid had het toen om van zijn huid. En onze band, die werk ik volledig mee. Onze zoon, in Kandries, die is nou die is van 90. Dus die werkte ik helemaal mee. Ja, dat is wel de intentie dat hij het overneemt gaan. Daar werk je wel in, hè.
1: En is er in de bakkersraad een soort verhoren ek in de Arune 100 jaar?
2: Dat is natuurlijk een hele soort verhoren qua regelgeving. Qua wasmakers. Wat de meesten van die verwachten, maar die eten. Die eetbal en dat soort dingen. Glutenvrij. Ja, dat is altijd, dat is vroeger natuurlijk niet. En daar werd steeds meer van verwacht. Er komen steeds minder bakkers. Hè? Steeds meer schaalvergrutting. Steeds meer bakkers, maar een hele soort filiaal. Nou, wij horen het gewoon bij een winkel. En we leveren gewoon een soort van supermarkten. En dat is dan dus handel dat we erbij hebben. Maar er is natuurlijk een soort verhoor en dat stap ik net. En met dan steeds meer certificeringen voldaan om bijvoorbeeld om een supermarkt leveren te maken. Dat, ja, dat ben wel soms de minder leuke dingen. Hè. Dat is meer met papierdingen bezig geweest dan uiteindelijk met de handen in het deeg om het samen te zetten.
1: Dat zijn dan toch wel uitdagingen? Hoe zorg je hem naar de toekomst?
2: Ik zie wel positief naar de toekomst. Ik natuurlijk omdat wij dan de vierde generatie kleerstiet. Dat is gewoon heel positief. Dat heeft dus ik dan besloten om ja, flink te gaan investeren de komende jaar. In vernijing van de ovens en vlieren en koelingen en vriezers gaan we alle keer vervangen. Dus dat is best een hele grote investering. Ik ben 55, mijn vrouw Jetty is 54. Dus we zijn, nou, dit gaan we nog een keer om. Dan kan een band, maar een gerust had. Gaan ze er helemaal voor, kennen ze daar mooi trokken in.
1: Maar wat maakt het zo'n familiebedrijf nou zo mooi?
2: Ja, familiebedrijf, het heeft natuurlijk voor, het heeft ik nadeel, maar het heeft natuurlijk volle meer voordeel. Ja, mijn broer helpt dus nog een soort, en hoor een broer dat ik wat stikken heb van een week een machine stikken. Dan komt er en dan die het te maken, en mijn zus die werkt nog een dag in een week mooi, en omkezissers en neefjes en ontrouwde neven. Ja, ik denk dat van de 34 meisjes die ongeveer bij huis werken, dat toch wel tussen het 10 en de 15 op een of andere manier gerelateerd ben aan uw familie. Dus ja, dat is wel heel bijzonder.
1: En hem zullen ongetwijfeld ik een hoop verste klanten ha. Wat voor reacties hij hem kregen de aanroende weken?
2: Ja, echt overweldigend. We zijn best wel, ik maar social media, het is de jongste dochter Harmke, het er heel erg mee bezig is. Maar echt overweldigend. Ja, op Instagram en Facebook en bloemen van klanten, hè, van onze grote klanten, zoals Poys. Heb ik een ballonvaart gekregen? Nou, ik heb hechte vrees, dus dat wordt nou wel wat. Ja, dat soort dingen al. Ja. De wereld om bloemen en reacties. En mijn kleurplaatwedstrijd voor bijenhouden. Nou, dat is ik. Ja, het tiental kleurplaten. Dus hij hield de winnaars hun die hentatie kregen en hun kleurplaat erop hellen.
1: En Kerstek, een voorbeeld nemen van een reactie, dat ze er toch even stil van waard?
2: Ja, dat zijn dan meer de reacties vanuit de familie. Hè? We hebben Tongens Tjoen, de Witte Dai, hebben maar de band. En maar mijn broers en zusters uit Tieten geweest. Ja, en daar ben natuurlijk ik wel in. Die ouders zijn er niet meer. Hè? Dat zijn dan natuurlijk wel dingen. En ik ben de jongste van een familie die de toer nam. Ja, en dan krijg je dat van mijn broers en zusters wel reacties. Ja, daar ben je dan wel stil van. Die vinden dat mooi. Ja, dat wij het toch trots zetten en dat u zijn er dan weer in zitten. Dat wie voor mij het meest speciaal. Ja. Dat in eigen familie deze achterstiet.
1: Een soort waardering.
2: Ja, zeker. Ja. En dat geldt voor beide kanten. Dat heb ik voor hun. Dat heb ik voor ons band en personeel. Want iedereen die gaat er maar in mooi. Wij kunnen wel van alles bedenken. En heel goed werken misschien al, maar iedereen gaat er in mooi. En ja, daar moest wel eens afwas verbrengen. Nou, onze dochter Lisanne, die stiet altijd in de maquetbakkerij. Ja, en dan, die ben er ik mee opgegroeid. Maar dan de waardering die ze van de familie heeft en van het personeel en van de klanten, dat was het uiteindelijk voor natuurlijk.

Success en Disappear. Ontzag hier het Spannenburg Nijs Weekend van Disse Sneunsijs Juni. Meer Nijs vindt 24 uur en Dijs in uw app. Download de RTV Spannenburg app voor iPhone of Android. Hij is vergees. Of zoek op uw website rtvspannenburg.nl. Dadelijks na het Nijs van 1 uur is er country, folk en rock'n'roll. En om 3 uur gewoon Friesk. Mijn naam is Ronald van der Pol. En net sinds het roegewaar wens ik je een noffelijk weekend aan.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, luisteraars. Allega van harte welkom bij Country Folk en Rock'n'Roll vanuit Studio 43 bij Radio Castellon. Via Radio Castellon. Zou mooi dat wel zeggen?
1: Radio Castellon?
0: Radio Castellon, Radio Spanburg. Ah, ben ik verder waar in de war. Ben ik ergens geworden? Ben ik verder waar in de war. Hey, Radio Spanburg, ja? Ja. Ben je weer luister naar Radio Spanburg? Ja, ik kan je gewoon een heel verhaal kan je erover ophangen. Maar we begonnen met Dier Maribel. Dat is een hele leuke band, dat. En ze hebben een begeleidingsband erbij. En die nemen zich de P-kikkers. Ik heb er nog nooit van gehoord. Ik denk, hoe komen ze daar nog bij? Maar die band bestaat totaal uit 2 dames en 2 heren. En ze komen uit Wilmington Way. En dat ligt in NC. Wat dat precies is, weet ik niet. Ik denk van Noorse. Caroline in die staat. En ze zijn in 2021 binnen ze oprichten. Nou, sindsdien timmeren ze behoorlijk aan het dik. En ze hebben vrij soort succes, want ik volg je zeker via Facebook. Het spannende nice programma, bedankt voor die inbreng. Het is weer heel mooi, want het meeste dat heb ik al jet. Daarvoor gingen we de gezellige snuurt de mond. Die wie ik heel leuk, ja. Vooral de mopken die erin zitten. Ik zie het op een gegeven moment. Haast naast de stoel in plaats van erop. Dus dan weet je het wel. En naast mij zit de man van de gezellige snuurt de mond. En dat is al de jongen.
1: Goeiemiddag.
0: Bij Maatje er even een feestje van ook samen zit hier bij Radio Spanburg, ja. En we gaan verder met de band Trinity. Nou, dat is een wereldband. Die doet van alles. Die doet Engels, doet Nederlands, die doet Duits, die doet Spaans. Nou, ze doet wat talen trommelken heen. Dan is het een soort papiamento. Ze doen nog even een instrumentaal nummer. En dat heet de Desert Rain. En dat is afkomstig. Ik van hun cd, die heet ik Desert Rain. Maar ze hebben er nogal wat maken. Ik wil eigenlijk alles aanschaffen, maar ja, dan moet ik echt een multimiljonair wezen. Dan ga je bij me naar Ierse folkmuziek luisteren van de Westlin Donkeys. Ik kijk er nooit van je, die kwam ik zien. Ik denk even, Jere, als die muziek wel leuk is, want dan laat ik het Jere voor Radio Spanberen. Nou, dat is inderdaad leuk. En vooral dit nummer, de Pretty Little Girl from Omaha. Nou, het is aan mij benaai, je weet het precies hoe het gaat. Maar we gaan eerst even instrumentaal verder.

Goedemiddag, luisteraars, en welkom bij weer een nieuwe update van de Hot Country Songs Top 50 van weekend 23 alweer van het jaar 2026. Ja, we nemen deze week afscheid van drie nummers van het nummer Madison van Meghan Maroney. Die kwamen vorige week in en die hadden nooit een week er al uit. Casey Musgrave, The Loneliest Girl, die gaat eruit. En vorige week stonden we nog in de top 10. Ja, stonden we op de nummer 10. Cody Johnson, mooi, The Fall, er deze week ik uit. En wat gaan we er van weer om? Nou, we krijgen 1 mei nummer weer om. En een nummer, of 12 nummers die weer weer omkomen in de lijst nou een week of iets meer absentie. Ja, net ook krijgen we 11 dalers en 23 stijgers maar liefst deze week. Ja, en dan even zien waar komen de nummers, de drie nummers die we weer omkomen of naar binnen. Waar, op welke plek komen die dan? Nou, in ieder geval Zach Bryan, mooi CY, komt weer om op plek nummer 50. Het is nou de jongetje in de week dat hij in de lijst zit. En de heerste notering dateert alweer een zonderplak. En dat weer mooi de release van het laatste album van Zach Bryan. Dus het nummer CY opstoen. Ja, deze week naai in de lijst. Ja, dat wordt dan wel de klapper van de week. Hè? Want ja, re-entries worden net eigenlijk gewoon als een klapper van de week. Zijn er al eens jaren in staan. Maar dit is dan wel de klapper van deze week. Hè? Op plek nummer 48 is George Birch, mooi Luke Bryan, mooi Right. Die komt naai binnen op plek nummer 48. Ja, en ik zou het dus al op 38, het zou dan wezen de klapper van de week. Alleen hij had al een week eerder in de lijst zien. Toen kwamen de naai binnen op plek nummer 33. Nou, toen gingen we met Ruud. Ja, deze week eerder weer waarom in de lijst. Maar dan op plek nummer 38. Penny Chesney, mooi Carry On. Komt weer waarom op plek nummer 38. Ja, dan geven we dus al hoe nooit de top 10 van deze week. Eerder dan volgende beurt. Nou ja, in ieder geval Cody Johnson in Ruud. Ja, krijgen we daar dan wat verschoningen in? Ja, we krijgen wel wat verschoningen. Nou ja, we gaan maar eens even zien wat de verschoningen binnen. Op plek nummer 10 is Morgan Wallen, mooi Don't We. Vorige week op plek nummer 11, keert deze week een plekje omheen. Die nog 20 weken lang in de lijst. En begint dus als hekkensluiter van de top 10. Tucker Wetmore, mooi Brunette. Bloedsteen vergeleken met vorige week op plek nummer 9. Ja, 40 weken lang in de lijst. En Ella Langley, mooi Loving Life Again. Die kiet een plekje nooit bij meiden vergeleken mooi vorige week. Vorige week wie zei een zonder notering. En deze week kiet je nooit de achtste notering. Stiet 10 weken lang in de lijst. En de vijfde plek is een hoogste notering van het nummer. Luke Combs, Be By You, giet een plekje omheen deze week. Vorige week op 8, deze week op zo'n, is dit 15 weken lang in de lijst. Blowstein deze week, Riley Green, Might Change My Mind. 24 weken lang in de lijst. En ik Blowstein, vergeleken met vorige week, is Luke Combs, My Sleepless in Her Hotel Room. Wat ik steen, is dit nou 21 weken lang in de lijst. Ik een blauwe steen vorige week nadat ze omheen ging. Stella Lesty bij Boston, bloed op steen, via plek voor jouw steen. Zit nog 8 weken lang in de lijst. Ja, en dan komen we dus al op de top 3 van deze week. Ja, en de nummer 3 dan van deze week. Bloot die steen vergeleken met vorige week? Of hebben we verschoning in de top 3? Nou, laten we snel jaren. Want dit is de nummer 3.

En ze blauwe steen, Ella Langley en Morgan Wallen. I can't love you anymore. Is het bloedsteen op plek nummer 3. Het is even zeker de heeste notering. Toen ze binnenkwamen 4 weken lang. Of 4 weken lang. En ja, dat roster is nou ook al 4 weken lang op de trainer notering. Ja, dan gaan we naar nummer 12 van deze week. Erik Blauwensteen. Nou, dat is even jaren.

Ja, ik het nummer Be Her van Ella Langley is blootsteen vergeleken met vorige week. 50 weken lang in de lijst. Eerste notering, de 12e plak. Ja, die bovenste treden had ze nog net helle mooi Be Her. Maar ja, de bovenste treden had ze wel helle. Maar Choosing Texas. Want ik deze week stuur deze op een eerste plak. En daar droog Jermen weer helemaal. En dan zoek ik ze volgende week zullen we wegzien. Alleen ja, volgende week hebben we helaas geen update. Ik ben even een week op vakantie, maar die week daarna dan hebben we natuurlijk weer een update. Dus ja, wil je weten wat er volgende week gaat gebeuren in de lijst? Ja, hou dan een netje op onze Spotify playlist van de Hot Country Songs Top 50. Wat er gaat gebeuren, ja, in hoe 12 weken ben ik weer waarom mooi in de lijst. Maar deze week extra, dus Ella Langley en Choosing Texas. Ik zou zeggen, een noffelijk weekend en tot over 12 weken.

0: We toch op de end het bloed toch een heel mooi nummer. Chosen Texas van Ellen Langley.
1: Kessjern had een turbo schuif toch wel wat dient.
0: Die had zeker wat dient, want dat roos zit ze ik al nog voor de zaffelste week op nummer 1. En als het mij vraagt is, dan zit er oor een week ik nog wel nummer 1. En nou Niels zit er een week en nee, daar schreef ze dan ik van. Dus dan bloedt ze nog een. Ja, dan bloedt ze dus nog wel een week een nummer 1 steen. Want het is echt een heel goed nummer. En ik vanwege het feit dat er nou al diverse artiesten binnen die hebben gewoon die song op hun playlist staan. En sommigen die vind ik hartstikke al wat beter dan Ellen Langley zelf. Want ja, daar ben je helemaal allemaal verknocht om samen te zeggen dat er nieuwe artiesten binnen, mooi dat nummer. Nou, dan denk ik, ja, je let er wel van jou spreken dan. En ja, dat komt er vaak ook heel goed oor. Daar hou het maar op, dat deze trui, die bloeien gewoon 14 dagen lang stingen.
1: Mooi, nou ja, we wachten je daar.
0: Ja, we wachten je daar, want dat is wel een heftige uitspraak, realiseer ik niet.
1: Ja.
0: Dus we zouden zeker zien. Nou, vanmiddag is het kijkfeest beginnen, want ik kwam heel wat mee. Ik kwam ook al zien onderwijs. Ik ging in alle richtingen sleet vanwege het historische kijkfeest. En dat is om 1 uur dat losbarst.
1: Oh, ik meen hem tolle woorden.
0: Nee, 1 uur.
1: Oké.
0: Okay. 1 uur zit in mijn info. Maar ja, misschien dat ze denken, nou ja, wij zijn er al gekleed voor beginnen. Ja, dat kan natuurlijk ik, hè.
1: Ja, zeker. Het kan best wel dat de poorten om 12 uur liepen hier binnen.
0: Dat
1: het feest, zou ik maar zeggen, dat om 1 uur begint. Dat heeft heel vaak bij concerten.
0: Ja.
1: De zalen zie je om 11 uur van tevoren.
0: Ja, zeker. En dan merken die met hun ik nog positioneren, zet het hit. Hè?
1: Ja.
0: Want we worden hier stingen, we worden daar stingen, daar is het feest, ja, daar ben je hinnen.
1: Ze treffen mooi waar, het is mooi, het wordt winterig, maar het is droog.
0: Ja.
1: Het is een hele felle zinnen dat je in zo'n pakje zit, dat je dan bloedhit wordt.
0: Nou nee, ik ben er net aan het denken, eerlijk gezegd.
1: Nee. Ze juist hier op info van Spanburg, programma begint om te tolle woorden, maar een muzikaal ontvangst.
0: Ah, zo, dan is dat het.
1: En dan in de rem van de dag hebben ze mijn muzikaal ontvangst en dan loopt door tot aan de naspeling van de Spaanse inval om 4 woorden.
0: Oh jee. Nou, dan hebben we nou, houden we stiekem dan maar even zien. Maar dan zien dat we er omheen kennen, om die aanval. Als snap wat ik bedoel, want ik wil er niet meer in zitten. Want dan hebben wij je gepakt.
1: Ben je bang dat ze dan liquideerd wordt?
0: Nou, wie weet, want ik ga die beul het al zien. Ik denk, nou.
1: Nee, wel.
0: Ja, dat is meer dan je. Dan denk ik, oh jee.
1: Ja. Nou,
0: maar
1: fijn.
0: Ik weet er net ook me nog verklaar, ja of nee.
1: Nou. Ja, dat heeft toch wel signed, hè?
0: Ja, dat heeft wel signed,
1: zo staan, even die verklaren. Nou, hij net
0: een ik heb een wat trouwpak, dat me nog. Ah, helemaal niks. Ik bedenk wel wat.
1: Nou, we zullen het maar even.
0: Ja, we gaan even naar die keuze. Heb je wat van die keuze reserveerd? Of heeft er niks van die keuze reserveerd?
1: Ja, ik heb wat reserveerd. Ik heb plaatsjes klaarzetten voor de keuze.
0: Ja, nou, dan ben je nog even naar die keuze.
1: We doen even een naaiplaatsje van Kim Kai.
0: Nee, die ken ik niet.
1: Kim Kai. En die heeft een nummer maken dat heet Summer Again.
0: Oh.
1: Ja, waar de meteorologische zomer is begonnen.
0: Ja.
1: Dus die speelt erover. En dan gaan we naar Valmanjontje 68. Nou, de Money Blues en Go Now. Maar we beginnen met een nummer van Kim Kai.

0: Erwin de Money Blues, het 68, my go now.
1: Ja, dat weer hele mooie muziek, historische muziek, zo kunnen we dat bestellen, want dat is, ja. Hoe oud zou je in jongetje hoeveel?
0: 68, ja.
1: 68, dan moeten ze even nagaan. Dat is 32 plus 26, dus dat is 50, 58 jaar oud.
0: Ja.
1: Jongen. Nou, wij zijn nog ouder, hè?
0: Maar ben een beetje ouder.
1: Ja.
0: Per maand ouder.
1: Ja, dan moest even nog nooit denken, maar dit was
0: ja.
1: Mooie luisteren, country folk en rock and roll hier bij Radio Spanberg. We beginnen de Joder family.

0: Onze zomer. Oh,
1: zoiets. Het maar simmer te maatje.
0: Het maar simmer te maatje. Nou, dan hoop ik dat het een hele mooie simmer wordt. Want ik vind het een heel mooie turbo-ski.
1: Ja, nou, nijwikken sneuwen om deze. Dan is er alweer nijen niet bekend.
0: Ja, dan is er alweer nijen niet bekend. Dan hebben we een oefengadering. Dus we gaan eerst maar even naar de Joder-family.

0: Gebruik uw bol. De leukste muziek zit in country, folk, rock and roll. Radio Spannenburg.
1: Van Joey Arnaldo is de turbo schijf.

0: En dat weer de nije... Oh nee, nou ja, nije. Nije Turboski. Ja, hij is nog nije. Joey Arnoldo en Westro Ferrano. Of de wolle hele leuke simmer. Ik hoop dat hij er helemaal gelijk in kreeg. Het is Joet Pijendai in Drachten. En dat is in het centrum. En het is om 1 uur begint. En wat zit hier? Strikfestival op zo'n podium. En zoek op opendrachten.nl Pijendai. Want daar staan alle artiesten op. Dus even zien wat er meer in Drachten te doen. Nou, ik net zo hele volle sjoch ik wel. In Driels, daar kan je wat ik heen. In het centrum, daar is de Overtuinen Fair, zat het heet. Oh, dat is ik wel leuk. Daar ben ik voor 2 jaar ben ik trekkers geweest. Maar dat is wel leuk, Overtuinen Fair. En alle grote tuin, die binnen wat scheef, hè? Wat beter.
1: Oh.
0: En ja,
1: daar oh, die rennen zijn het beter daar.
0: Ja. En daar hebben ze dan een soort fair. Dat is van alles te kijken.
1: Hoe zit het dan met wetten? Als de blomkes wetten, ja, rent het dan wetten net in?
0: Nee, ja, dat valt wel even wat mee.
1: Dat oh, of rent het net zoals kijken?
0: Nee, dan zou ik ook zelf dat weer ik in het wetter vliegen. Maar nee, dat kan niet. Maar dat binnen wel 40 gram. Zo'n 40 gram in diverse tun. Nou, alsjeblieft. Dus dat kan ik heel leuk wijzen. Wat hebben we nog meer? Want ik ga hier overal wat bijsteen. Ja, in Lemmer, daar is ik een leuk optreden. In een Cubeskist, kringloopcentrum is dat. Vanaf 2 uur tot 4 uur stik je de cultuur in de Cubeskist. En dat is het Moon Valley. Dat is duo en die het country muziek. Nou, dat is leuk. Dat is even zien.
1: Moet ik heen, denk ik, Jonah, nee?
0: Ja, moet ik maar even zien. Ja, want ik met de woord al haast heen. Maar dat
1: ja,
0: ken het. Ik met keuzes, maatje.
1: Ja.
0: In Snits, daar is ik van alles te doen. Dan kijk ik heen, want het is om jouw in nog begint. Want jouw zoon uit Sneek. Dat is een cultureel streetfestival. Waar zo'n 40 culturele gezelschappen uit Snits zich presenteren. Mooi hun act. En alles dit op utsneek.nl. En dan ken je de jongens nog nooit Balwerk, of de Balpoort heet het Sint-Burg, daar valt Balwerk onder en theaters net en nog in een aardje me loopt. En in Balwerk, daar is om 8 uur Candy Dulfer. Kent u die wel, collega?
1: Nou ja, net persoonlijk, maar ik weet wel wie het is. Ja. Zet zijn grote honems aan...
0: Een saxofoon.
1: Oh, saxofoon, ja. Ja. Maar hoort die, het, ik,
0: ja, dat is Hans, hè?
1: Ja,
0: en zij kennen het ook heel goed, man.
1: En zij is in Sisters of Soul of zo, ziet ze daar een keer bij?
0: Nou, dat kan best, ja. Dat,
1: er is een groepje dames,
0: ja.
1: Jouren. Daar zit dan zij bij.
0: Ja.
1: Nee, de naam die wil me even net in Tsjinko.
0: Nee, maar ik snap wel wie het bedoelt, want daar zet ze volgens mij ik in. Maar je ziet wel een support act, en dat is Twan-E, of Twan. Ik weet niet, krijg ik ook dit spreken met Twan. Support Twan. Oké, en dat neemt zich de Funkalis toe. Het zijn moeilijke namen, wat het precies het maar grappig maatje te wijzen, denk ik. Nou, we gaan maar even naar de band Merrow. Komt uit Zeeland, waarin die treden daar regelmatig in hun eigen provincie op en dan vooral in kerken, omdat er een hele goede akoestiek is, heb ik gelezen. En ze hebben het nummer Past of Point of Rescue. Dat gaat over, dat is een lied, over de liefde die voorbij ging. Maar een van de 2, die denkt er mijn weemoed om waarom. Stiet hier in de info. Nou, des jongens oor. Een zangeres Gabin, die ken heel goed jongen. Dus luister er maar even naar. En daarna hebben wij Cecile Gardens, My Living the Dream. Want dat gaat heel goed met Cecile. Zijn dochter is Olga de Groeten. Want ik heb contact met haar via Facebook. En ze is mijn nieuw werk bezig. Dus dat komt binnenkort ik uit, want ze vragen u dat we haar stiepje willen. Dus dan gaat er geen zaken goed.
1: Ja, zit ze nou in Australië?
0: Ja. Volgens mij bloedt ze er ook maar een jaar langer, want ze krijgt ik nou werk bij een appelboer daar.
1: Oh.
0: Want ik volg je, hè?
1: Ze maar net appelen goed.
0: Nee, dat valt me mooi. Ja. Zij is pittig genoeg. Ja. Dus ik kan een wat pittige hebben, ja. Nee,
1: die met pittig maatje.
0: Nee, ik bedoel wat. We gaan eerst maar hier naar Merrow.

0: Ja, dit is een prima nummer van Cecile Gardens, Living the Dream. Nou, ze helpt er echt wel uit wat erin zit. Ze kan dat rustig stellen gaan. En ze zocht ik nog steeds blij als ik foto's zocht met Cecile Gardens. Dus het kan het steken. Nee, dat geloof
1: dus
0: ik niet.
1: Dus ze had het wel net zien.
0: Ze had het helemaal net zien, ja, ja. En vooral ik met oorartiesten. Ze wil luist zelf wel optreden, maar ik wil met bands. Maar ze zei het nooit, ja, dan heb ik wat meer onspraak. En nou, je kan van me kunnen leren, dus... Want ze had ik al een band om haar heen geformeerd, zo'n beetje. Dus af en toe doet ze daar een nummer mee.
1: Oké.
0: Dus het komt helemaal goed. Dan gaan we even naar de keus vandaag. Dat kan nog correct verdwaan.
1: Ja, dat kan nog 12 nummers draaien. Dat het wordt weer een nieuw nummer. Dat is de nieuwe single van Douwe Bob. Welkom to Outcast Town. En een oud nummer van het jongetje Fiebe zegt van The Fortunes. En die is getiteld You Got Your Troubles.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. En er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diederik de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Casto. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Crevel in Parijs. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio Spannenburg.

0: Zeker Didi Dol zit in country, folk en rock'n'roll.
1: Goedemiddag, luisteraars. Zal ik van harte welkom bij deel 2 van country, folk en rock'n'roll hier bij Radio Spanburg. En wij begonnen met de tribute band van Johnny Cash en dat binnen de Deaf Americans. En ze komen uit Brabant. Wij en het nummer heet I Got Stripes. Ze timmeren een hele soort onderdiek, deze band. Want ja, ze binnen zeer gewild. Dus toen Aurone Wiekes toen een stukje op Facebook met allerlei optredens werd ze wel net hingegaan en de meeste optredens die binnen uitverkocht. Nou, hoe mooi is dat? Ze bloedt Johnny Cash ik nog wat in leven om samen te zijn, tenminste ja. Dan de muziek. Maar dan voor mij die hele leuke muziek draaien zit ik wat nijs in en het waarbericht komt even langs, want er komt binnenkort even een buiken denk ik, en want dat kan ik zelf wel om de lucht even nemen.
2: Ja, het werd wat donkerder, hè? Ja. Die loopt zich terug. Juist. Of tenminste, dan gaat wat vastzetten.
1: En we hebben wat info voor jou, dus het komt helemaal goed. We beginnen eerst weer een mooie Rapalje. Rapalje die is kwartlint in Lemmer geweest. Dat ben ik succesvol. En ja, die ben ik een heel soort van spelen onder woorden in Grange op een groot folkfestival. En wel op meerdere plakken. Dan moet je even op een site zien. Rapalje is je familie met nummer Here's to You. Heel vrolijk, heel vlot. En dan gaan we naar Texas daar, naar de Cunningham Sisters. En dat binnen, Kami en Stormy. En ze horen niet alleen nog van de muziek, ze horen ik van hinders. Ja, want zeker een soort hinders heb ik zoend op foto's. En ze doen een hele soort gospelmuziek maatjes. En vanmiddag komt het nummer voorbij wat heet God's House. Dan gaan we naar het waarbericht, denk ik. Maar we beginnen eerst naar Rappel.

0: Radio Spannenburg Waberjocht. Met Jan Lulke van Ommen.
1: Een beetje is het bewolkt en gaat het een tiertje ruinen. Bij u kent het nog wel eens even droegbloeien. Ja, ik denk dat misschien eens een enkele buik rijden, maar het bloed eigenlijk het grootste deel van de middag nog droeg. Pas letter in de middag gaat het hier ik ruin. De temperatuur die stijgt eerst nog naar zo'n zandje of 18 graden. Misschien in het eerste graadje meer. Is die de matige zuidenwind? Joen, toewegend bewolkt, maar regelmatig wat ruinwetter. Ik droeg een periode. Letter in de joentiert en komende nacht trekken de buien Oerus provincie. En de wind draait naar het zuidwesten en het wordt aan de westkust wordt de wind vrij krachtig en vlagerig. Aan zee is de wind krachtig tot hut en kennen er windstjitten voorkomen van zo'n 24 km per uur. Morgen dan. Morgen hier is het een tiert bewolkt en trekken er enkele buien Oerus provincie. Maar vanuit het westen wordt het droeg en breekt de zin af en toe droog. Aan het begin van de middag verletten de laatste buien het eerstelijke pad van Oerus provincie en daarna bloedt het droeg, maar stapelwolken en tussendroog ik de zinnen. Daarbij is het in het westelijke pad en aan de kust wat zinniger dan via de provincie. Het wordt zo'n 18 tot 20 graden in het kust- en waardgebied een graadje koeler. Dus niet een matige en in de kustgebieden en op het IJsselmeer vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee is de wind vrij krachtig tot krachtig en vlagerig. Daarmee is het ja, heerlijk warm om er even uit te waaien, bij wijze van op het strand of wat dan ik. Maar houd er wel rekening mee, de zinnen is morgen een beetje weer krachtig. Want als de zinnen erbij is, dan heb je gelijk een hoge zinnenkracht. Aan het begin van de jong gaat het op meer plakken, steeds meer plakken. De zinnen skin, de wind neemt al, wordt zwak ontmatig en matig aan de kust. Wordt zwak ontmatig in het binnenland en matig aan de kust. In de nacht men je binnen de heldere perioden en viel maar hoge bewolking. De temperatuur daalt naar zijn 11 tot 15 graden. Men je, aan het begin van de maand iets kind op volle plak nemen de zinnen. Er is vrij volle hoge bewolking en zodra de zinnen wat hoger stiert, zal de zinnen alleen nog zijn nou en dan even erop brekken. De temperatuur stijgt op grote schaal naar 20 tot 22 graden. Voor de tijd van hier binnen het hele normale waarden. Dus die de matige zuidenwind, letter in de midden en in de juni trekken er vanuit het westen buien in Oerus provincie. En de wind, daar kan dan ik met tong erbij komen. De wind die wordt dan zuidwestelijk en daarmee zal de temperatuur een aantal graden dalen. De dagen daarna, zoals het nu lijkt, is het wisselvallig warm met dagelijks kans op enkele buien en ze noemen dan wat zinnen. De middagtemperatuur ja, die luidt tussen de 16 en 19 graden en daarmee is het koel voor juni. De wind is overwegend zuidwestelijk en matig van kracht. Nou, en als we dan even de jiptop ingaan, ja, dan zien we toch wel dat het volgende week echt de temperatuur op sommige dagen amper boven de 15 graden uitkomen. En dat er elke dag kans is op wat dikke buien. Ja, en dan zet dat eigenlijk terug in de rin van volgend weekend. Het is eigenlijk net echt zimmerwaar. En het is voor de lange tijd dat we een juni maand hebben die te koel lijken te verrinnen. Of in ieder geval koeler lijken te verrinnen dan normale juni maanden. Dus ja, dat is even wennen. Maar ja, aan de andere kant, als het straks in de juli en augustus mooi is, dan heb je vast niemand meer. Ontnijwieken!
2: Dat vind ik wel heel leuk. Hier. Ja, nou, dat is ik. Zat, nou, jij, ik ging niet er meer hoe dat het een beetje wisselvallig is. En het is trouwens ook wel leuk dat het wat wisselvallig is. Alleen dat het net de volle wetter komt. Want vooral had je vrijheid, dan word je graag wat droogbaar.
3: Ja, het liet het dan no? Straks maar een beetje ruinen. Maar ja, mensen die s'nachts werken, die kunnen dat dan ook weer niet brukken. Nou, ja, ze bloed er altijd wat te klagen hoe het waren.
2: Nou, he? Dat kennen we wel. Want de meesten die binnen toch onder dak. Dus dan kent we een beetje ruinen hier.
3: Oké.
2: Okay. Ja, geen probleem. Nou, we gaan even naar die keuze hier. Dat ik ben heel benijd wat voor keuzes testen. Want we dat kent je bij net zien.
3: Nee? Nou, we hebben even een oud nummer en een nieuw nummer. We hebben nooit maar een oud nummer. En dat is een opnieuw van de Cliff Richard in The Shadows. He could easily fall in love with you in 1975. En een Deense dame, die breidt Kinjer. Wat moeilijk uit te spreken. I'm casing butterflies. En zij, die breidt die... Ja, het Denemarken ooit is een PR geleend. Ik weet niet wanneer vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Maar we beginnen met Cliff Richard en The

0: Ja, daar doe je een leuk plaatje uit Denemarken, Wai. Van, hoe heet het ook alweer?
1: Birte Kjær.
0: Ja, Kjær. Ja. Zo krijgt zijn plaatje weer de wol als, om als turboschijf te wijzen.
1: Jawel. Want we hebben eerst nog hebben wel vrolijke nummers. Dus deze, ik zat bij Ken. Ja. En deze dame, die was super vrolijk. Ze krijgen na je relaties. Ik maak het wel op mijn jongen.
0: Nou, misschien. Ja. Butterfly. Ik noem het Butterfly. Of vlinders. Ja. Misschien had ze wel een vlinderke.
1: Nee, dat met gewoon als je van nou ze zet een leuke vent ontmoet en
0: ja, dat zijn ook vlinders in de bukken.
1: Ja, en, maar wat meer dan hier.
0: Ja, maar dat is toch een keer meer, vrouw. Butterflies.
1: Oh, dan is goed. Mooie luisteren naar country folk en rock and roll hier bij Radio Spanbellen. We beginnen naar Mrs. McBride. Ze komt uit België, maar momenteel is ze in Amerika. Ja, ze zit in Nashville. De rest van het nummer is opnemen, want ja, ik ben zo'n volgen. En daar heeft ze net geen lijst van, want ik jou ook regelmatig eens even commentaren dat het mooi is of niet. Maar dat zet de filmpjes op Facebook. En ja, ze had dus nummers opmaken. Ik heb ook al gezien, want ze had boortochten maken. Ze is zelfs al in een dorp geweest, daar waren Dolly Parton.
0: Nee wel?
1: Ja, daar is ik geweest. En stiekem wat keren in een studio. Nou, ja, dus ja, ze beleeft van alles. Ik heb er op bijzetten van de beleefd zelfvolle. Er moet wel een nieuw nummer maken. En misschien wel mooi de titel So Cool. Ik denk, nou, later is dat maar mij verrast. Maar daar heb ik nog geen antwoord op gekregen. Want nu is het zelf verrast, denk ik. Nou, van Mrs. McBride, jaren bij het nummer Teach Your Children. Dat kan ze op een hele goede manier doen. Dan gaan we naar de Grinjane Woon. Dat zijn ongeveer 8 personen, waaronder 2 dames. En dat is een band die heeft prachtige folkmuziek. En die ben onder oren ben je van televisie geweest op het Vrijheidsfestival in Maaien. En dat weer bij de Aldenhoven, daar heb ik het zo. Dat weer het programma, daar weer Willem de Vries bij. En die zit ik regelmatig, zit die band in dat programma bij hem. En van de Grinjane Woon, jaren bij het nummer Once and For All, maar eerst Mrs. McBride.

0: Nou, vrij rustige muziek dachten wij zat. De Green in the Wall.
1: Een beetje tussen Biden, dacht ik.
0: Nou, als je de live ziet, dan zou ik het u zeggen. Dan ja? Eerst van Geeftem, ja. Trouwens, dat is ik weer een band, hè? Van Geeftem. Wist ik niet dat dat een band was, maar dat was ik een band.
1: Ja, een Friese band, ja.
0: Ja, en
1: de
0: Friese woorden, ze heette deze. En Once and For All, ze hebben het op Spotify zetten. Maar ze lieten regelmatig eens even een filmpje zien van hun optreden. Laatst waren ze in de kerk. Nou, dat waren alle keer meegenomen ongeveer van ons leeftijd. Maar die zitten net niet stil in de bank. Dus dat wist ook wat was.
1: In de wat rond om te zwingen?
0: Ja, dat ik ook leer in de bank, hè. En bij de stoel, je de stoel mooi en dan werd het treft.
1: Dat had ze me net losgezet.
0: Nee, dat valt mooi. Oh. Dat valt mooi. Dus even zien, hebben we kans met info? Nou, ze kans nemen naar zien, want in Akkerem is het nooit te midden. Ik was schorrig. Ja, ik heb hier, dat is in de Lanternetuin. Dat blijkt een hele grote tuin te wijzen. Dat staat onder de boerenstegen in Akkerem. En als het droog waar is, dan is het een buitenfestijn en de treden op Nanne en Ankie. Nou, die kennen we al gewoon, hè?
1: Ja.
0: Dat goede duo.
1: Dat is ze beter dat ik ze ken.
0: Ja, Nanne Kalma en Ankie van der Meer.

0: Dus, oh ja, naar ouder een stukje bij, dan werd een gift op priest telt. Dus dat is ik wel leuk. Ik denk dat ja, dat is meer om de kosten te dekken. Dat zou wel extra kosten werden. Hè, voor, misschien als een drankje of zo. Dus dat vind ik wel een hele leuke ja, heel leuk opzet.
1: Ja, als zo'n drankje is, wel betaal je met het.
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval, de entree is ook gratis.
1: Ja,
0: dus
1: ja, goed, daar ben ik van. Daar ben ik wel wat kosten ja. Voor die bandleden of zo.
0: Nou, ik bedoel. Dus ja, ik neem in ieder geval ook Rogeningen en dan neem ik goed wat geld mee.
1: Oh.
0: Neem ik de Rabobank mee achter op de fiets.
1: Huh? Ook is er op de fiets, hè?
0: No,
1: is het paard wel?
0: Ja, dat paard weet ik wel. Alleen ik met even het ziekje met die tuin is, dat weet ik niet. Akram, dat weet ik wel. Dat mooie ja. plaat, dat heb je vroeger al van die Shanti festivals.
1: Ja, daar ben ik één keer geweest, ja.
0: Eén keer, hè?
1: Ja.
0: Maar ik ben wat tien keer geweest.
1: Nee, ik ben maar één keer geweest.
0: Nee, ik ben tien keer geweest. Maar er kwam elke keer kwam daar hoor.
1: Dat zou wel.
0: Ja.
1: Maar ja, ik ben er één keer geweest.
0: Nou, dat heeft heel wat mist.
1: Nou, dat weet ik niet.
0: Ja, want dan ben je heel soort Shanti geworden. Ik heb een wereld van Shanti
1: misschien. Ja, dat weet ja. Daar zit er vol van. Ik heb wat minder.
0: Ja, nou, dat is ik wel goed. We gaan even naar je Pussycat luisteren. Want ja, de grootste hit is Mississippi. Maar er is nog een nummer van Pussycat. Dat gaat ik over de Mississippi. En dan heet het nummer Roll On Sweet Mississippi. En dat is weer heel oors.
1: Dat is nij van mij.
0: Ja, dat ja. Is niet op een dubbel cd, want ik kan dubbel cd.
1: Ja, daar heb je dubbel cd, maar ik kreeg een cd van Pussycat.
0: Ja, nou, ik heb wel meer.
1: En sowieso een dubbel cd.
0: Ja, daar kwam een dubbel cd uit. Ik ben een van de eerste loop. Dit is hier.
1: Oh ja?
0: En daar stond het erop.
1: Levert dat ik wat op? Nou, dat was de eerste best?
0: Nee, leverde niks op.
1: Oh.
0: Ja, aandacht.
1: Ja.
0: Kijk, dat stond wat meer in de belangstelling.
1: Oh, dan kwam het op een foto en dan kon hij een fan...
0: Ja, fanmail. Fanmail.
1: Fanboekje.
0: Nou, misschien wel. Ik weet niet wat het boekje is, maar... Dus, we gaan ook even naar Emmylou Harris even jaren. Naar de Tulsa Queen. Want ja, Emmylou Harris die is ook in Usland geweest vanwege het afscheidsconcert. Wist u dat?
1: Nee.
0: Want zij had mijn hele band, wie is in mijn afscheidsconcert. En daar is onder andere zangeres Hilde Vos geweest. En die docht ik nummers van haar. En die Orange Blossoms, die twee leuke dames, die Kimmy June en Antoinette, die doen ik nummers van haar. En die binnen ik bij Emmylou Harris geweest daar in Amerika. Bij een optreden daar.
1: Aha.
0: Dus, dat die allerlei onaandacht. Dus dat is ik maar heel goed. En ik vind het een hele leuke zangeres, hè. Nou, wij hebben er LP's van, hè. En ik geloof van, ja, ik heb er wel net als LP's van.
1: Die heb je ergens in de kast.
0: Die heb ik ergens in de kast, ja. Nou, ik heb nog een nummer van Spotify uitgezocht. Tulsa Queen. Oh. Kent je dat nummer wel?
1: Nee.
0: Nee? Maar dat is wel heel...
1: Misschien ik wel, hè. Ik zeg wel nee, maar... De titel zou ik me niks, maar misschien... ja, misschien heb ik het wel. Maar zou we eerst even een jaren naar die...
0: Ja, door je het met Pussycat.

0: Ja, terecht applaus voor Emmylou Harris en de Tulsa Queen. En die is dus bezig met een afscheidsconcert terug in Europa heen, want ze wil ermee ophouden. Nou, ze is al op leeftijd, denk ik. Ik weet niet precies hoe oud dat ze is. Ik denk, liever ouder dan als wij ongeveer binnen. Hoe oud zou ze wezen?
1: Emmylou Harris?
0: Ja, die zit wel aardig in de zondag, denk ik. Als ik het goed beschouw. Dus even zien. Ik heb nog een mooie deal voor Oorweken Tongensje. Dan hebben we de 11e. En dan is er in Haarig, in een kerk, in een cultuurkerk, er is een extra optreden van Roon Staal.
1: Wie?
0: Wist u dat? Roon Staal.
1: Nee.
0: Die zong prachtig. Ik heb een filmpje gezien op Facebook. En hij is pianist.
1: Ja, dit familie van Edel Staal?
0: Nou, misschien wel, ja. Vecht wel ergens een achterneef of zo. Zo wel kennen. En ze hebben gezien, kaart, die ben wel prijzig, kost je €25.
1: Aha, oh ja.
0: En dat is, kan je via roonstaal.com kan je erom komen. En dan zongt nou, van alle artiesten bijvoorbeeld, onder worden Simon & Garfunkel of ABBA of Beatles of John Denver en neem maar op. Dus hij had samen een paar woorden filter daarmee. En ja, hij had ongeveer een stem als wie bij Simon & Garfunkel. Daar komt er een heel tijd bij.
1: Hij heeft een bolletje uit dan?
0: Ja, een filmpje op Facebook.
1: Oh, ja.
0: Ja, dat heb ik in mijn woord beluisteren. En hij had een prima stem. Ja. Nou, dat boek kan ik even vertellen. Nog even naar die keus.
1: Ja, dat is een oud nummer.
0: Ja, en een nieuw nummer, denk ik.
1: Een nummer.
0: Ja, en waar is dat nieuwe nummer van?
1: Dotan, Let You Go.
0: En het oude nummer?
1: Van de Rolling Stones.
0: Oh.
1: Nieuwe nummer, Get Out of My Clothes.

0: mooi gezellig nummer van Dood aan Jeroen Spannenburg. En zo nader je weer het einde van Country Folk en Rock and Roll.
1: Ja, maar dat is die vlucht hier. Dus we hebben nog één nummer en dat is Gitonomi Stern. Ja, want die weer Flintwicken weer die niet meer weer zondag voor de ARD tussen 10 en 12 voor jouw televisie. En dat kon jou ze bewonderen, hè? Want er zijn alle keer artiesten die in de ring van de tijd voorbij komen. Maar dan doen ze dus een competitie met hun beiden. Dus we hebben een slagerafdeling en nog een orenafdeling, dat weer wat orenmuziek.
0: De verwesten maken?
1: Nou, misschien ik wel, ja, want dan wil ik lekker kokken, heb ik ik zien wat. Ik heb een paar recepten opgevraagd en moet ik naar zien dat ik ze krijgen kan. Dan moet ik even een oudwachtje. En als ze niet vertaald binnen naar het Nederlands of alles in Duits, kan ik wel even.
0: Ja.
1: Maar in ieder geval, Naomi Stern, die komt tussen 12 juli en 31 augustus. Dan komt ze zeker een keer optreden in Immer Wieder Sonntags. Nou, verder leert ze van alles als je even voor Facebook. Dus dat komt helemaal goed met Naomi. En die sluit Country Folk en Rock and Roll aan. Mooi nummer Fire Das Leben. Allege bedankt voor het luisteren en een goed weekend. En ont oor een keer. En collega De Jong, bedankt.
0: Jo, bedankt. Doei, bedankt. En een goede dag verder. Hoi, hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Maar dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gewoon Friesk, non-stop.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in twee sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chasteau. De Groot was als vierde geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycott van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. Volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. De roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de 4e plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog 1 etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon, tot maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: was hem, de weekendopener van deze week hier bij Radio Spannenburg. Je hoort de muziek van Gary Glitter, I'm the leader of the gang, I am. Goedemiddag, welkom terug. Dit is Goud van Oud op zaterdag met een uurtje muziek van toen. De hits van gisteren en eergisteren. En na die muziek van Gary Glitter is het tijd voor Cyndi Lauper.
1: DJ Sint van

De hits van gisteren en eergisteren hoort je bij Radio Spannenburg hier in het programma Goud van Oud op zaterdag. Muziek van de Jazzpolitie uit Groningen, ze zongen liefdesliedjes. En daarvoor hoorde je die leuke plaat van Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. Nou, afgelopen week een leuk cd'tje op de kop gedicht, Car Classics van Radio 10. En daar staat dit nummer op van de Nederlandse band Diesel. En oudje, I Put a Spell on You.

Lillian D. Jackson en Ellen Driessen met z'n tweeën. Bent Spargo uit Nederland. Ze zongen You and Me, maar dat kennen we allemaal nog uit 1980, nietwaar? Je hoorde dat in Goud van Oud op zaterdag. Dit is Radio Spannenburg. Mijn naam is Sietse en ik probeer wat plaatjes voor je te draaien. Ja, daar komt het gewoon op neer, hè. Gewoon lekker en gauw houden. De hits van gisteren en eergisteren met deze van de Motors. Het heet Airport.

Dat is het voordeel van een Goud van Oud programma. Je kunt gewoon een nummer draaien van 6,5 minuut. Dat vinden mensen best wel leuk. De LP-uitvoering van Blinded by the Light, ooit geschreven door niemand minder dan Bruce Springsteen. De uitvoering was van de Manfred Mann's Earth Band. En die konden we onlangs nog bewonderen in Utrecht. Een live concert in Nederland. Goedemiddag, als je net hebt ingeschakeld. Dit is Radio Spannenburg met het programma Goud van Oud op zaterdag. Met nu muziek van de Golden Earring. George Kooijmans zingt Another 45 Miles From Home.

Ik denk, ik zal ook eens een keer een echte gouden oude draaien uit de jaren 60 muziek van Steve Marriott en de Small Faces. Het heette All or Nothing. Even iets bijzonders draaien. Een tijdje terug tikte ik wat cd'tjes op de kop. En een van was een cd van ABBA. Hoe kan het ook anders? Je weet het, ik ben ABBA-fan. En erop stond een heel apart nummer. Namelijk de Spaanse uitvoering van Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. En dan heet het Dame, Dame, Dame.

0: DJ Seats.
1: En dat was wel weer de laatste die ik voor je mocht draaien in dit programma Goud van Oud op zaterdag bij Radio Spannenburg. Leuke Happy Together van de Turtles was tot in 1967 als laatste vocale. Hey, ik ga afscheid van je nemen. Ik neem je mee naar de tegenwoordige tijd. Want zometeen is het tijd voor nieuws en weer. En daarna hoor je al die andere collega's van Radio Spannenburg hier op de radio. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week zaterdag even na 5 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Railschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en de vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding, met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles over blommen, bisten en uw Friese landschap. Jestien het natuurprogramma. Elke vierde snij van de mannen om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog 1 rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt al maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Receiving transmission.
3: Greeting, earthlings. We have now taken over your radio.
4: Stay a while and listen.

0: Nettejoen. Van Sam tot Jochem. Spieken hurt. Spieken hurt. Spieken hurt. Spieken hurt. Spieken hurt. Spieken hurt. Spieken hurt. Spieken hurt. Spieken hurt. Spieken hurt. En Jan.
1: Ready to work.

Pieter Hut, welkom bij een nieuwe aflevering. We zijn er weer en we zijn er tot Jochen Oren. En dit is even een hele speciale uitzending. Het is echt een trance classic editie van Pieter Hut. Waarbij hem echt zo'n beetje de allerbeste trance muziek die in de oude decennia naar voren komt is Jergen. En ik moet er al heel eerlijk bij zeggen, we hebben met 1200 Pieter Hut natuurlijk. Dus het is een hele liedse selectie. Maar je hebt gewoon echt hele fijne platen hier. We doen de eerste natuurlijk van The Age of Love. En nou staat er de Andor Voyage op achtergrond. Maar straks nog ATB met 9 PM. Café Del Mar van NDC 52. Pulvertour, Niels van Gogh staat er ertussen. De Silmarillia van Carlos. Dat is alleen nog al het eerste oor. In die tweede oor hebben we nog Chicane Offshore. Turn It Around van Alina. The Hole, Beter on a Love Parade. X een heerlijke plaat. Robert Miles Children. En nog volle meer lekkere plaat. Maar wakkelzooi, er is gewoon de oude ronde decennia. Zoveel lekkere trance muziek uitkomt dat we kennen. Lang net alles draai. Dus het is een hele liefste selectie wat dat betreft. Maar ik zou zeggen, geniet er in ieder geval de komende 2 uur van. Pieter Hut dus mooi special trance classics.

boekcontact kun je Speaker Hut een postduif sturen. Maar wil je zeker weten dat die aankomt, kun je beter een e-mail sturen naar speakerhut@live.nl.

Je luistert nog steeds naar Speaker Hut met een Trance Classic Special. De komende 12 uur lang of wacht nog maar oorloor om precies te wijzen. Jerry, gewoon echt de beste en de fijnste classics. Trance Classic wil te verstaan van de oude ronde decennia. En dat is gewoon ja, heerlijke muziek. We hebben inmiddels bij onbelanden ben. Is natuurlijk de Endless Wave van de Kamaya Painters. Straks hebben we nog de Silmarillion, maar Carlos en Love Struck, Southside, Spinners, Push, Universal Nation. Universal Nation. Daar geven ze een beetje moeilijk in deze oren. Maar again on the foot, want straks nooit nice. In de 12 uren hebben we nog volle meer lekkere Trance Classic, waaronder Offshore, Chicane, Team from Northfield. Een van de eerste goede echte trance platen van DJ Chesto nog voordat het trotsen wie mooie Little Industry en natuurlijk Flight 643. Airwave Rank 1 krijg je hem nog, Gorilla Motentie. Dus ja, echt alle super heerlijke Trance Classic. Het zat je bekwaliëren, het ben ik net 2-3 minuten per plaat, maar wij nemen er gewoon een keer echt de tijd voor. En ja, je krijgt een beetje de volledige versies van nu, vol natuurlijk inmix. Want dat luistert correct even wat soepeler. Maar gewoon echt helemaal volledig en niks. Net oude kap en commerciële versies en al dat soort flauwekul. Helaas hebben we maar 2 uur. Want ja, maar zulke soort muziek, de kerst wil gewoon, ik denk wel per week maar vullen. Maar ook goede trance classics. Maar helaas, dat hebben we net. Dus ja, je hebt alleen nog van jou nog. En het is nog tot jou genoeg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij de Gelre Dome in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper J daar vanavond geeft. J, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde J uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. J heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die J in de Gelre Dome geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Het komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom in tweede oren van Speaker Hut met de Trends Classics editie. We hebben hier oren erop zitten, maar heerlijke platen. En we zijn er een jochen oren. We ronden deze van Chicane Offshore, die je nou nog op achtergrond hier. Maar je krijgt van

Turn It Around van de Leader wijzen. Maar 7 Days in BBE. Oh nee, 7 Days in 1 Week van BBE heb ik nog. Airwave Rank 1. Dat is natuurlijk van Sensation. Hier van de eerste natuurlijk de soundtrack. Om het samen even te zeggen van. Ja, dat doen allemaal hele soort lekkere muziek. Maar de plaat die je nou hebt, die is zo'n beetje voorbij. En dan geven we via de mooie Nightmare en Brain Bug.

Robert Miles, Children Aim, luisteren nog steeds naar Speakerhut, de Trans Classics editie. We zijn er nog een jonge oren en daarna hebben we gewoon nog een heel fijn week aan. De weer Robert Miles met Children en we gaan nu naar 7 Days in 1 Week van BBE. En dit is hier bij Speakerhut, we zijn er nog een jonge oren zoals ik al zei. En we hebben onder oren nog Airwave, Rank 1, Tension van Gorilla en Cream, Black & Jones. Maar zoals ik eerder al zei, BBE nou maar 7 Days in 1 Week hier bij Speakerhut.

Tot Safië, maar we hebben speakerhut wat dat betreft. Ik wens je allemaal nog een hartstikke goeie jongen. En ont oorweken. En we gaan er nog even 2-3 minuutjes met terug. En dan is het toch echt joh genoeg. Dan moet je toch echt helaas mee ophouden. Maar tot zo lang geniet je nog even lekker van Where Are You Now van de Generator. En dat vind ik het laatste in mijn speakerhut voor jou. Wat dat betreft, een goed weekend allemaal. En de groeten.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Ruilschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiertsik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiertsik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemde het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast de beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

en ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Frieske, Duitse en Hollandse lieden, juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

lêste nijs uit de Frieske Marren en uw programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijste kus video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog diezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het lijstenijs uit de Frieske Marne en die favoriete muziek. Alle dagen op Radio Spannenburg.

en Agnes All op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om 1 uur.

van je vrouw, dan in het wel een oeradresje. En had je er komen, dan je dan even een groet met mijn vrouw. Oké, tabé.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens, en daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de verdielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. Railschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die dien hebt verwarmd. Justine Celebration. Else tredde sneu van de mannen om tol

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de laatste nieuwsreportages, het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in dien favorieten. Radiospannenburg.nl.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Het komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornebal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft,